0: D en CDA praten komende dag verder over de begroting van volgend jaar. De gesprekken gingen tot het begin van de nacht door, maar het lukte de partijen niet om het eens te worden. Om 9 uur wordt er verder onderhandeld. De partijen van het minderheidskabinet zijn het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou. Dat zei hij in het tv-programma Zomergasten. Milou overleed in 2023 door euthanasie vanwege uitzichtloos psychisch lijden. Dat traject is volgens de regels verlopen. Van Os en een aantal andere psychiaters stuurden een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of er aanleiding was voor een strafrechtelijk onderzoek. Van Os zei in Zomergasten dat hij zich kan voorstellen dat het pijnlijk kan zijn om zoiets te lezen en dat hij daarom excuses heeft aangeboden aan de ouders. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het leger in Jordanië zegt 8 raketten te hebben onderschept. Over schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood en gewond zijn geraakt. Het waren voor zover bekend de eerste Amerikaanse aanvallen in weken op Iran. Het weer, vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu...

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. Over eventuele schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou. Dat zei hij in het tv-programma Zomergasten. Milou overleed in 2023 door euthanasie vanwege uitzichtloos psychisch lijden. Dat traject is volgens de regels verlopen. Van Os en een aantal andere psychiaters stuurden een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of er aanleiding was voor een strafrechtelijk onderzoek. Van Os zei in Zomergasten dat hij zich kan voorstellen dat het pijnlijk kan zijn om zoiets te lezen en dat hij daarom excuses heeft aangeboden aan de ouders. Om meer te weten te komen over het heelal heeft ruimtevaartorganisatie NASA een telescoop gelanceerd. Met een haarscherpe camera moet een groot deel van het heelal in kaart worden gebracht. De verwachting is dat er veel zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Het weer vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer.

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege slecht weer. Op het eiland wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met veel regen, waardoor er kans is op aardverschuivingen. Inwoners van Saba wordt geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te blijven. De waarschuwingen op de Caribische eilanden zijn het gevolg van tropische storm Dolly. Die is inmiddels afgezwakt, maar kan nog wel leiden tot zware regenval. In Den Haag onderhandelen de coalitiepartijen straks om 9 uur verder over de begroting van volgend jaar. Ze zaten tot het begin van de nacht bijeen, maar er is nog altijd geen akkoord. D66, VVD en CDA moeten de begroting uiterlijk dinsdag naar de Raad van State sturen. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. Over eventuele schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood en gewond zijn geraakt. Het zijn voor zover bekend de eerste Amerikaanse aanvallen in weken op Iran. Massadonor Simon is 5 jaar geleden al op de vingers getikt door het UMCG in Groningen. Dat zegt het ziekenhuis tegen de NOS. Afgelopen week werd bekend dat de zaaddonor zeker 121 kinderen heeft. Maar in een brief zegt hij zelf dat het er bijna 200 zijn. Het ziekenhuis in Groningen had 5 jaar geleden al door dat de man te vaak donor was en weigerde hem. Toch ging de man op andere plekken gewoon door. Het weer. Vanuit het westen trekken stevige buien over het land met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege slecht weer. Op het eiland wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met veel regen, waardoor er kans is op aardverschuivingen. De waarschuwingen op de Caribische eilanden zijn het gevolg van tropische storm Dolly. Die is inmiddels afgezwakt, maar kan nog wel leiden tot zware regenval. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de 17-jarige Milou. Dat zei hij in Zomergasten. Milou kreeg euthanasie vanwege psychisch lijden. Van Os en collega's stuurden daarna een brief aan het OM, waarin ze vroegen om verder onderzoek naar het traject voorafgaand aan de euthanasie. Van Os zei dat hij zich voor kan stellen dat dat pijnlijk over kan komen. Ruimtevaartorganisatie NASA heeft een nieuwe telescoop gelanceerd om meer te weten te komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Die telescoop moet in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. Begin volgend jaar worden de eerste beelden verwacht. Het weer vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Manning Sampersen met het NOS Journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duren tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Internationale studenten leveren Nederland gemiddeld meer geld op dan dat ze kosten, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De overheid is voor veel studenten wel geld kwijt aan bijvoorbeeld studiefinanciering en zorg, maar verdient dat ook meestal weer terug. Dat komt vooral doordat een deel van de studenten na hun afstuderen in Nederland blijft wonen en werken en zo belasting betaalt. Afgelopen collegejaar kwam zo'n 17% van de studenten uit het buitenland. Bij plotselinge overstromingen in de Grand Canyon is zeker één toerist om het leven gekomen. Met 14 andere toeristen in het Amerikaanse Nationale Park is nog geen contact geweest. De overstromingen waren in de Bright Angel Canyon, een populaire plek voor wandelaars. Daar kwam dit weekend in korte tijd veel water naar beneden. Daardoor veranderde een beek opeens in een kolkende modderstroom. Jordanië heeft 8 raketten onderschept die door Iran waren afgevuurd richting Amerikaanse bases. De aanval was een vergelding voor een Amerikaanse aanval een paar uur eerder op een Iraans eiland. Volgens de VS werden daar voorbereidingen getroffen om raketten met zeemijnen te lanceren. Het weer. In het westen buien. Het is een graad of 16. Later vandaag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp. Zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Unity NL On Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL On Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 7:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De bemanning van het schip dat gisteren bij Cyprus kapseisde is gearresteerd. Er zijn zeker 8 doden en er worden ook nog 18 mensen vermist. Daar wordt met man en macht naar gezocht, zegt correspondent Gülşah Ercetin.
3: Denk aan de Turkse marine, de kustwacht, helikopters. Zelfs toen het ongeluk net gebeurde, zag je ook vissers met vissersboten meehelpen met zoeken. Maar er is nog altijd geen nieuws over die 18 passagiers. Ik denk dat later vandaag dat er meer bekendgemaakt zal worden.
2: Het is niet bekend waar de gearresteerde bemanning van het schip van verdacht wordt. Op het Caribische eiland Sint Maarten zijn de scholen vandaag dicht vanwege slecht weer. Aanleiding zijn zware buien als gevolg van tropische storm Dolly. Ook op Sint Eustatius en Saba wordt gewaarschuwd voor overlast door hevige regenval. Internationale studenten leveren Nederland gemiddeld meer geld op dan dat ze kosten, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De overheid is voor veel studenten wel geld kwijt aan bijvoorbeeld studiefinanciering en zorg, maar verdient dat meestal ook weer terug.
4: Als de studenten nadat ze hun diploma hebben behaald in Nederland blijven om hier ook te werken, dan gaan ze ook belasting betalen. Dus dat is dan bijvoorbeeld btw of loonheffing. En met die belastinginkomsten worden de kosten die de overheid maakt eigenlijk ruimschoots terugverdiend.
2: Afgelopen collegejaar kwam zo'n 17% van de studenten uit het buitenland. Op de US Open is tennisser Novak Djokovic al in de eerste ronde uitgeschakeld. Hij verloor in 5 sets van de ongeplaatste Argentijn Mariano Navone. Djokovic won de US Open 4 keer, maar zag er nu niet fit uit. Hij moest overgeven en maakte maar liefst 70 onnodige fouten. Djokovic maakte precies 21 jaar geleden zijn debuut op de US Open en werd nog nooit in de eerste ronde uitgeschakeld. Het weer. In het westen buien. Later vandaag overal kans op buien met tussendoor af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. 2 files in de regio. De A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp. 5 minuten vertraging. En de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk en de IJssel. 5 minuten.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De Ochtendshow.

0: Maandag 31 augustus, het is 5 over 7. En een gloednieuwe editie van De Ochtendshow, die is begonnen. Rabin, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hallo, tijd niet gezien.
1: Ja, ik heb mijn work husband na een aantal weken eventjes in echtscheiding laten liggen met mezelf. Maar het is 31 augustus, de laatste dag dat het nog een zomermaand is. Maar ook wel weer de eerste dag dat we gaan werken. En daarom zijn wij er ook weer terug in De Ochtendshow op Centraal Vroeg.
0: Wat je niet hoeft te doen.
2: Ja, we moeten natuurlijk even groot gevierd worden dat we er weer zijn.
0: Nee, we zijn er weer gewoon maandag tot op het vrijdag tussen 7 en 9 met een ochtendshow voor de Leidse regio en Wassenaar. En gewoon het nieuws uit je eigen buurt, een beetje erbuiten, een hoop gezelligheid en een beetje, hoe noemen we dat, kul of zo?
1: Ja, een beetje gewoon zoals van ouds. Niet altijd alles even serieus. Neem het leven niet altijd serieus. Maar leer er wel wat van, toch, in de tussentijd.
0: Ja, we nemen het programma wel serieus.
1: Oké.
0: Even beginnen met het weer. Buien vanmorgen, soms met onweer. Die trekken vanmiddag wel weg, dat scheelt dus. Maar op het moment dat je naar je werk moet, zometeen, of naar school of whatever, even een regenpak aantrekken.
1: Want het is wel weer dus die eerste schooldag en of werkdag voor sommige mensen. En ik heb een paar do's en don'ts die je eigenlijk zou moeten doen als je naar kantoor moet. Of als je naar school gaat. Dus wat je dan vooral wel zou moeten doen, is even één vast koffiemomentje doen. Dus misschien loop je 's ochtends even bij iedereen langs. Maar dus niet dan hetzelfde verhaal bij 100.000 mensen moeten doen.
0: Oh ja,
1: dan heb je
0: dat
1: niks
0: ken
1: gedaan.
0: Ik. Ja. Dat is wel een tactiek als je niet zo heel erg van je baas
1: als je gisteren stel ook even wat vragen aan de mensen die gewoon door hebben gewerkt. Want als je binnenkomt, hallo vakantiegangers. En er hebben gewoon mensen heel de zomer doorgewerkt. Die hebben zoiets van, rot op. Dus wees daar ook een beetje bedachtzaam op.
0: Ja.
1: En niet zoveel klagen dat je er gelijk weer bent. Niet dan, moet allemaal weer, hè.
0: En de tip is rustig opstarten. En niet gelijk in één keer vol gas gaan, want dan gaat mis. Dan heb je morgenochtend dat je denkt, had ik maar vakantie.
1: En wat werk betreft inderdaad, is het ook nog wel eens verstandig als je een soort van out-of-office reply, weet je, zo'n automatisch mailtje van ik ben er niet. Laat het nog eventjes in deze ochtend aanstaan. Zodat je even een ochtendje hebt om alles een beetje bij elkaar te harken als je een mailbox werk hebt. Om dat even een beetje te kijken, wat moet ik er allemaal van doen? En dan daarna pas alle nieuwe zaken binnenkomen. Zodat je ook voor jezelf een beetje rustig landt in je baan. En niet gelijk weer overspannen naar huis moet op dinsdag.
0: Dat is wel heel belangrijk. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben na onderhandelingen die tot na middernacht duurden nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De onderhandelaars van de drie partijen praten vanmorgen om 9 uur verder. Ze zijn eerst nog even naar de ochtendshow aan het luisteren. En vannacht om middernacht, dan moet het allemaal wel in kannen en kruiken zijn. Dus het is een strakke deadline. En Eindhoven Airport gaat onderzoeken of de beveiliging nog wel voldoet aan de gestelde eisen. Want de aanleiding hiervoor is een incident van eergisteren, van donderdag, waarbij een vrouw dwars door de omheining reed. Nou, dat is nog niet zo spannend.
1: Dat vind ik al vrij spannend. Maar dat ze ook nog eens niet gekleed zou zijn.
0: Dat maakt het net
1: iets markanter.
0: Oei. En huishoudens die nu een vast energiecontract afsluiten zijn gemiddeld bijna €600 duurder per jaar uit dan in februari. Vooral gas is flink duurder geworden door de onrust rond de straat van Hormuz. Dus flink prijzig. €600 als je nu je gasprijs vastzet.
1: Ja, het is ook niet duidelijk of dat ooit nog een keer en dan wanneer weer omlaag zou gaan. Want de rumoer die rondom die straat van Hormuz en de ingewikkelde landen in de afgelopen oorlog is eigenlijk gewoon nog steeds een beetje gaande. Ook al heb je misschien niet op de voet al het nieuws gevolgd of hier in de ochtendshow gehoord.
0: Er zijn websites waarbij je dus, is de straat van Hormuz open.nl of zo? Ja, die keer kan je gewoon zien open of dicht.
1: Nou, straten die iets dichter in de buurt zijn, waar je misschien binnenkort betrapt kan worden met je hond.
0: Ja.
1: Is in Oegstgeest, want de gemeente Oegstgeest gaat weer starten op controle op hondenbelasting. Dan gaan ze vanaf 14 september gaan ze dat doen. En de controleurs van het bureau Legitiem BV gaan namens de gemeente huis aan huis of honden zijn aangemeld.
0: Maar de gemeente huurt dus een extern bedrijf in. Die krijgen daar geld voor. Om te controleren of je een hond hebt of niet?
1: Dus aan de ene kant, financieel gezien zou je kunnen denken dat in Oegstgeest, je mag hopen dat heel veel mensen illegaal honden hebben.
0: Ja.
1: Want dan moeten ze dus belasting gaan betalen.
0: Ja.
1: Zodat ze dat adviesbureau en dat uitvoerbureau weer kunnen terugbetalen. Als iedereen heel netjes is in Oegstgeest, dan kost het een lap geld zonder reden.
0: Ik zie één iemand die hier gewin bij heeft. Dat is namelijk dat bureau dat die controles uitvoert. Misschien moeten we een controle van hondencontroleurs invoeren.
1: Zo, Want wie verzorgt de arts als die ziek is?
0: Nou, dat dus. En het servicepunt van de 3 oktober vereniging is sinds zaterdag weer open. Inmiddels een traditie dat in de aanloop naar de viering van de leidersontzet inwoners een maand van tevoren al in de winkel van de vereniging terecht kunnen met vragen over lidmaatschap of als ze dat willen worden. Het thema van de viering en om allerlei merchandise aan te schaffen. Vroeger heette dat gewoon souvenirs, maar merchandise. Dat is sinds zaterdag is die weer open.
1: Daarmee is ook het startschot geluid voor de nieuwe Hutspodcast. Een podcastserie over tradities rondom het Leidsontzet. En dit is ook nog een jubileumeditie, 140 jaar.
0: Hoppakee. Het is de ochtendshow op Centraal Plus voor de regio Leiden. En Wassenaar, fijn dat je hem aan hebt staan. We zijn ook te zien op televisie. Dus als je denkt, ik wil ook even kijken naar de knappe koppen op de radio. Dan ben je van harte welkom om je televisie even aan te zetten. Je kan naar ons luisteren via de radio natuurlijk. Gewoon de ouderwetse autoradio, de DAB. En ook online. Dus fijn dat je erbij bent. Nieuws uit je eigen buurt ga je deze ochtend horen. En lekkere muziek. Ed Sheeran. Bad Habits is onderweg. Eerst Teddy Swims. Dit is Break Up in Reverse.
3: Centraal Plus.
4: Start je dag met de ochtendshow. Wakker worden met Mark en Robin.

0: Ed Sheeran en Bad Habits. Daarvoor nog Teddy Swims en Break Up in Reverse. Heb jij nog slechte gewoontes ergens opgepikt, Rabin? Bad Habits?
1: Ja, onregelmatig en niet zo gezond eten tijdens de vakantie.
0: Oeh, ja, dat is wel een... Wel een ding.
1: En vanaf vandaag gewoon weer strak terug in het regime. Zodat ik gewoon mijn overgewicht dad bod kan bewaren voor de rest van het jaar.
0: Dus hoe ga je dat dan aanpakken? Je eet gewoon niet meer. Of een soort crash dieet.
1: Ja, ik hou er mee
0: op. Als je om 12 uur vanmiddag zo omvalt.
1: Ja, precies.
2: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
0: En die luidt, Pride Leiden, noodzakelijk statement of jaarlijks feestje.
1: Ja, dat is een aan de ene kant een beetje leidend, maar ook wel. Ik ben wel benieuwd naar je antwoord. Dus je kan namelijk drie verschillende antwoordkeuzes aanvinken. Hoognodig statement of mooie combinatie van beide of vooral een feestje. Dat is waar ze de beide op naar refereert.
0: Ik heb juist geklikt op mooie combinatie van beide. En een meerderheid is het met mij eens.
1: Ja, ik kan me dat voorstellen. Ik heb daar ook op geklikt. Want aan de ene kant...
0: Zijn wij toch maar eens gezind hier zo?
1: Ja, het moet goed beginnen, toch? Dus ik kan misschien ook wel denken van... Ja, moet dat nou allemaal? Het is toch allemaal gewoon oké? Okay. Ik heb toch ook gewoon een gay collega ergens rondlopen? En mijn neefje...
0: Oh, de excuus gay.
1: Of mijn nichtje is ook lesbisch, weet je wel? Dat mensen het allemaal best wel oké vinden. Maar in de tussentijd worden er ook gewoon wel mensen geweigerd uit kroegen... in elkaar geslagen in het uitgaansbeleid... En misschien wel een beetje gediscrimineerd op de sportclub of zo.
0: Ja,
1: dus we zijn er nog niet helemaal.
0: Nee, maar jij bent ook niet vies van een feestje. Dus jij dacht, ik druk op combinatie van beide.
1: Ik vind het wel altijd erg leuk om bij Pride Leiden eventjes... een vriend van mij woont op de Oude Rijn. Dus dan kunnen we daar altijd even vanuit het raam kijken.
0: Oh ja.
1: Dat bestaat helemaal niet een leuk feestje. Dus een beetje van beide.
0: Zondag 5 september gaat die plaats hebben, de Pride Leiden. En toch wel 50.000 bezoekers. Iets met 50 boten. Dus best wel een grote Pride is het aan het worden in Leiden.
1: Zolang het weer het maar een beetje toestaat. Anders krijgen we misschien weer een klein teruggangetje dit jaar.
0: Ja.
1: Morgen gaat het lekker.
0: En regenjas al.
1: Ja.
0: Paraplu.
1: En je haar goed in de haarlak, dat hij gewoon helemaal opleed. Ja, dat ook.
2: Stem nu op de poll. Ga naar centraalplus.nl en laat ons jouw mening weten.
0: En nieuwe muziek, die hoor je natuurlijk ook hier op Centraal Plus. We hebben de Centraal Plus Plus track van deze week. En dat is de nieuwe van Direct.
1: Van onze vriend uit Den Haag. My friend.
2: Dit is deze week de Plus track. Nieuwe muziek hoor je op Centraal Plus.

0: is absoluut hemels om weer terug te zijn. En onder andere om dus Kian Ducro met Heaven te mogen afkondigen hier op Centraal Plus.
1: En daarvoor de nieuwe van Direct, My Friend. En dat is de Centraal Plus track van deze week.
0: Ga je nog genoeg horen?
1: Zeker. Het is 7:30.
0: Tijd voor...
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Wodding. Op de Lammenschansweg in Leiden is gisteravond een vrouw gewond geraakt bij een aanrijding. Ze werd op een zebrapad aangereden door een scooterrijder. Ambulancepersoneel heeft de vrouw in een vacuümmatras naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de scooter raakte niet gewond. De verkeerspolitie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Voetbalvereniging RCL uit Leiderdorp heeft afgelopen week het 100-jarig bestaan gevierd. Het hoogtepunt van het jubileum was zaterdag. RCL speelde toen tegen FC De Rebellen, een team met voormalige profvoetballers. Leden van RCL konden tegen betaling meespelen in het gelegenheidsteam. FC De Rebellen won de wedstrijd met 10-3. Het jubileum werd zaterdagavond afgesloten met een groot feest met verschillende optredens. In een elektriciteitshuisje aan de productieweg in Zoeterwoude-Rijndijk heeft zaterdagavond brand gewoed. De brandweer kwam rond 9:30 ter plaatse en zette een deel van het industrieterrein af. Net beheerder Liander schakelde uit voorzorg de stroom uit. Omdat blussen met water bij elektriciteit gevaarlijk is, gebruikte de brandweer een speciale poederblusser. Daarmee was het vuur snel onder controle. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials.
0: En dan nog het weer, een beetje zoals mijn bed. Nat, maar niet koud. Met name gedurende de dag zal het af en toe wel wat te kunnen regenen met een stevige zuidwestenwind. Maar richting het einde van de middag en avond zal het wat opklaren. En is er nog een kans op een zonnetje zelfs. In de regio wordt het zo'n 20 graden.
1: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Ja, vanwege die buitjes is het wat drukker op de weg. Begin op de A4 Rotterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Ketelplein en Rijnswijkplas Poelpolder 7 minuten. A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp 3. A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam en Prins Alexander en Moordrecht 4 minuten. En de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk en de IJssel 6 minuten vertraging.
2: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
2: Nu... Meer muziek voor jou.

0: Hallå!
1: Beyoncé met Halo.
0: Ademnoot.
1: Ja, zij doet het een stukje mooier dan ik doe, gelukkig.
0: Dat is waar. En daarvoor?
1: Halo.
0: Nee, daarvoor.
1: Oh, voor Halo. Sienna Spyro. Great Expectations.
0: Ja, ik denk dat jij...

0: Beyoncé afkondigt, dan mag je die andere ook afronden.
1: Ja, die kan ik niet nadoen.
0: Het is de Centra Plus ochtendshow. Goedemorgen, de laatste dag van augustus. De 31 augustus. Morgen begint dan meteorologische herfst.
1: Nee, in ieder geval de maand waarin de meteorologische herfst gaat beginnen. Als
0: ja, of de astronomische, weet ik veel. Een van de twee.
1: Die ene.
0: Morgen is de herfst.
1: Ja, morgen hebben we nog 3 weken totdat de herfst dan echt begint. Maar in de praktijk voelt hij misschien al 2 weken geleden dat hij is begonnen.
0: Ik stapte in de auto vanmorgen en toen had ik al iets van... Oh ja, maar het is nu wel een soort van herfst, einde zomervakantie. Dat betekent dat alle onderwijsinstellingen ook weer gaan beginnen.
1: Ja. Ja, het is wel jammer voor iedereen die... Want er zijn natuurlijk genoeg mensen die gewoon heel de zomer hebben doorgewerkt. Want in de school heb je natuurlijk vakantie en heel veel overheidsorganen gaan met beperkte kracht door. Mm-hmm. Maar ja, bepaalde mensen hebben gewoon doorgewerkt. En misschien een weekje vakantie genomen.
0: Ja.
1: Maar niet zoveel verschil gemerkt. Maar die scholen, dat is natuurlijk wel een ding. En als je nou bijvoorbeeld vandaag voor het eerst naar de middelbare school gaat...
0: Succes!
1: Ja, dat is wel spannend.
0: Of naar de hogeschool of de universiteit, dat is ook spannend.
1: Ja, helemaal. De universiteit, het is, en daar is nou toevallig ook weer nieuws over... dat dus internationale studenten eigenlijk wel heel veel geld kosten... Maar
0: voor
1: uiteindelijk, voor de overheid, zeg maar. De subsidies en de tegemoetkomingen die studenten krijgen. En ook internationale studenten krijgen.
0: Maar wat voor tegemoetkomingen krijgen ze dan, internationale studenten?
1: Nou, het studeren kost in Nederland lang niet zoveel als dat bij andere landen zou kunnen kosten. Mm-hmm. In Amerika bijvoorbeeld, een semestertje naar Harvard kost gewoon een half huis.
0: Ja, maar dan moet je alles zelf betalen.
1: Dan moet je alles zelf betalen.
0: Hier wordt ook deel gesponsord door de plek of zo, wordt door de overheid betaald.
1: Je hoeft niet je 100% van je onderwijs helemaal zelf te betalen. Okay. Dat gaat natuurlijk met verschillende potjes van verschillende organen, waardoor het allemaal betaalbaar is.
0: Ja.
1: En dan gaan er af en toe geluiden op van ja, maar dan komen hier 17% van buitenlandse studenten. Komen hier dan
0: 17% van de studenten in Nederland?
1: Ja.
0: Die komt uit het buitenland?
1: Ja.
0: Wow.
1: En dat vinden sommige mensen best wel een groot getal. En met name als je dan denkt van ja, maar we betalen nergens. Die komen hier alleen maar profiteren van. Nou, daar zijn dus wel
0: profiteurs.
1: Daar zijn we cijfers over gepubliceerd. Dat dus eigenlijk vrij gauw, nadat je dus bent afgestudeerd en een baan hier hebt. Mm-hmm. Nou, vaak is dat ook een vrij goede baan. Dus betaal je ook best wel veel belasting. Dus dat best wel snel terugbetaald is. En dat, dan
0: maar gaan
1: denk
0: ze
1: van,
0: niet
1: ja,
0: terug, als
1: maar,
0: ze dan ja. hier studeren, gaan ze dan niet terug naar het land van herkomst?
1: Nou, dus ongeveer een kwart van de mensen.
0: Ja.
1: Die hier heeft gestudeerd, die blijft na vijf jaar nog steeds in Nederland.
0: Oké, dus die betalen genoeg belasting en dat soort dingen, die doen genoeg mee in de maatschappij om ook voor die andere 17% dan.
1: Dus we moeten eigenlijk gewoon zorgen dat we misschien iets meer oud-studenten vanuit buitenland in Nederland aannemen. Want dan verdienen we het makkelijker en sneller weer terug.
0: Ja, en nog meer het huis tekort opschroeven.
1: Maar dat wordt weer geregeld door andere organisaties natuurlijk.
0: Dat hebben we allemaal met elkaar te maken.
1: Dus je zal het ongetwijfeld weer gaan zien met de start van het collegejaar en van de universiteiten van de hogeschool die we bijvoorbeeld hier in Leiden hebben.
0: Ja.
1: Dat er weer een hele grote influx is van internationale studenten. Dus als je mensen ziet die niet zo goed kunnen fietsen.
0: Bonjour, hello, konnichiwa.
1: Precies.
0: Guten Tag.
1: Ja, probeer het allemaal. Wees een beetje lief voor ze. Want ze moeten ook een beetje proberen te landen. Hoe leuker ze het hier vinden, hoe langer ze blijven. En hoe meer
0: belasting ze betalen. En wij weer nieuwe wegen kunnen aanleggen. Het is de ochtendshow op Centraal Plus. We gaan naar de kleinste gemeente van Zuid-Holland toe. Zometeen, dat is namelijk Zoeterwoude. Want zaterdagochtend is daar een lintje doorgeknipt. Een bijzonder lintje vanwege 2 redenen. Dat hoor je straks. Eerst Armin van Buuren met Everlast.
2: Dit is Centraal Plus.

0: Arme Verburen en Sascha met Everlasting tijdens de Centraal Plus ochtendshow. Het is 17:15 en het is behoorlijk druk op de weg. Dus even wat extra verkeersinformatie. Er is een aanrijding gebeurd op de N206 bij Katwijk. Zojuist en een verkeersongeval in de Corbelo-tunnel. Nou, daar loopt het alvast op de A4.
1: We gaan naar als het in de tunnel is. Kun je net niks.
0: Nee, ik ken net niks. We gaan naar Zoeterwoude toe. Burgemeester Carla Breuer heeft daar zaterdagochtend haar eerste Zoeterwoudse lintje geknipt. Bijzonder omdat het haar eerste Zoeterwoudse lintje is. En het is de opening van de feestweek 750 jaar Zoeterwoude.
1: Nou, feestweek. Het is van 29 augustus tot 2 september. Dat is 5 dagen. In mijn boek is het een midweek. Ah. Ik kan me voorstellen dat de feestmidweek niet zo lekker bekt. Maar even, de berekening is binnen.
0: We stand corrected. 750 jaar Zoeterwoude. om 10:00 opende de burgemeester dus samen met het kernteam van Zoeterwoude 750 jaar de jaarmarkt op het watertje. En daar stonden kramen en op het plein aan de Dorpsstraat kinderattracties en foodworks en zo. En uiteraard hebben we de burgemeester een microfoon onder de neus geschoven.
2: Ja, hij is geopend zojuist. Hier met de braderie hebben we 750 jaar Feestweek Zoeterwoude geopend.
3: Hoe ging dat, die opening?
2: Ik heb een woordje gericht tot de vrijwilligers die er stonden. Vervolgens zijn de vrijwilligers uitgenodigd om samen met mij het lint door te gaan knippen. Zij hebben het vastgehouden. Ik heb het doorgeknipt en daarmee is de Feestweek geopend. Ja, was feestelijk leuk. Alle vrijwilligers waren er. Althans, het grote kernteam. Dat zijn 5 mensen die al een jaar lang hun schouders eronder zetten voor alle diverse dingen. Nou ja, van het opzetten van een braderie tot alle historische elementen. Tot de socials. Je kunt het bijna niet bedenken. En natuurlijk het grote feest vanavond.
3: Zoeterwoude bestaat 750 jaar. U bent pas net burgemeester. U valt wel met uw neus in de boter. Hoe is dat?
2: Ja, absoluut. Toen de commissaris van de Koning mij vroeg, heb ik me onmiddellijk gerealiseerd dat ik inderdaad met mijn neus in de boter zou gaan vallen. En dat is natuurlijk leuk. Je kunt op zo'n moment kun je heel veel mensen leren kennen. En dat is voor mij een mazzeltje.
0: Zaterdagavond was er gelijk groot feest in de Klaverhal met optredens van onder andere Zoeterwoudse band. Maar ook Danny de Munk en de Teaspoon.
1: Ik vind het wel een hele harde flex van de burgemeester.
0: Wat?
1: Toen de commissaris van de Koning mij vroeg... Oh, dat vind ik wel.
0: Ja, maar dat gaat zo met waarnemen.
1: Ja, klinkt.
0: We hebben een poeltje met oud-burgemeesters, een WhatsApp-groepje. Wie wil Zoeterwoude? Ja, ik ga wel.
1: Doe zo'n polletje starten wie het eerste. Ja.
0: Ik kan of ik kan niet. Ik vraag me wel af hoe dat echt gaat. Maar Sist is nu inderdaad even tijdelijk burgemeester van de gemeente Zoeterwoude. En ze viel gelijk met de neus in de spreekwoordelijke poter.
1: Nou, gezellig. Veel plezier.
0: Helemaal dat. En waar komt het spreekwoord vandaan? Met je neus in de boter vallen.
1: Ik weet niet, ik ga het voor je opzoeken. Ik ben zo terug, oké?
0: En als je nu zit te luisteren, dan val je ook met je neus in de boter. Want het is de ochtendshow op Centraal Plus. 31 augustus, de zomervakantie is voorbij. Mark en Raben hier met lekkere muziek. Heatwaves, Glass Animals is onderweg. Eerst ga ik nog even rekken, want dan kan Raben vertellen waar het spreekwoord vandaan komt. Met je neus in de boter vallen.
1: Volgens The Daily Milk komt het uit de 17e eeuw.
0: De Daily Milk?
1: Ja. dat is de bron.
0: The Daily Mail?
1: Nee, milk.
0: Oké, je hebt 15 seconden.
1: Uit de 17e eeuw, de Oud-Nederland, werd het vooral eerst gebruikt in 1630 door de Amsterdamse dichter. Vroeger was boter kostbaar en een lekker product. Dus als je daar met je neus in valt, dan heb je het goed gedaan. Dit is mijn

0: Over me niet zoveel zorgen. Dat is een beetje voorbij, denk ik.
1: Voor
0: dit jaar.
1: Dat denk ik wel. Tijd voor het moeilijkste spelletje van de Vaderlandse Radio.
2: En nu de 1 seconde ronde.
3: It's back, baby.
1: Oeh, terug van weg geweest. Tot 2 keer toe hoor je 1 seconde van een track die je naar achter sowieso gaat horen. En als je dan mee wil spelen, ben je van harte welkom. Want wie weet je al welke track dat is. En dan kun je dan wat mee winnen, namelijk een leuke goodiebag van Centraal Plus. Dus als je straks die 1 seconde hoort en denkt van, ik weet welke track het is. De naam van de artiest en de naam van het nummer. Mag je dat opsturen naar ochtendshow@centraalplus.nl, een e-mailtje. En dan maak je kans op een goodiebag van onze liefste streekomroep. En die opgave van deze 31 augustus, die klinkt dus zo.
4: Oh ja, mega herkenbaar. Mm-hmm. Maar
1: hoe heet die ook alweer? En wie is die guy? Want ik heb het niet over die ene van 50 Cent. Nee, dit is die cover gedaan door Jonathan Ivo Gilles van den Broek.
4: Je mag niet googlen.
1: Nee, dus als jij toevallig uit je hoofd weet dat Jonathan Ivo Gilles van den Broek een artiestennaam heeft met een hele band erbij. Nou, dan is dit een hint die je wel verdiend hebt. Anders moet je gewoon nog even 1 keertje luisteren naar, wat is het ook alweer?
4: 1 seconde ronde.
1: Ja, dat doe ik.
4: Mooi, ochtendshow@centraalplus.nl en dit is Justin Bieber en Sorry.

0: Kleine Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiderdorp. Zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Noreen Bouwman met het NOS Journaal. In Nepal gaat het reddingswerk na de verwoestende stortvloed een nieuwe week in. Er zijn nu officieel ruim 900 doden geteld. Er worden nog altijd duizenden mensen vermist. Volgens correspondent Davy Boerema zitten er onder meer nog medewerkers van een waterkrachtcentrale vast.
3: Zo'n 1000 mensen. En ik sprak gisteren al met familieleden van deze mensen. Die zeggen dat ze al dagen niks van hun familie hebben gehoord. Maar dat ze hopen dat ze in de tunnels van die waterkrachtcentrales kunnen schuilen.
2: Onder de vermisten zijn ook zeker 2 Nederlanders. Studenten uit het buitenland leveren Nederland meer op dan ze kosten, heeft het Centraal Planbureau berekend. Vaak blijven ze na hun studie in Nederland werken en betalen dan belasting. De kosten die de overheid heeft gemaakt in hun studietijd worden dan vaak meer dan gecompenseerd. In de Grand Canyon in de Verenigde Staten is een dode gevallen bij overstromingen. 14 mensen worden nog vermist. De overstromingen in het natuurpark zijn het gevolg van hevige regenval. Ook de komende dagen is er kans op zware buien. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten. Zo wil de VVD niet dat vermogenden extra belast worden om de rechtse oppositie tegemoet te komen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiets.
4: Maar ja, als je dat geld daar besteedt, dan kun je minder geld besteden aan linkse wensen, zoals de sociale zekerheid overeind houden. Nou, en D66 en CDA willen dus heel graag juist links tegemoet komen. Ja, en daar komen ze eigenlijk gewoon niet uit.
2: De begroting moet vandaag nog naar de Raad van State gestuurd worden. Die gaat hem in aanloop naar Prinsjesdag beoordelen. Het weer. In het westen vallen stevige buien. Later trekken die ook verder het land in. Tussendoor af en toe wat zon. En het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Het is behoorlijk druk onderweg. We beginnen even op de N434. Wassenaar richting Zoeterwoude. Dus de Corbelo-tunnel. Die is tussen knooppunt Ommerdijk en knooppunt Olvliet dicht vanwege een ongeluk. Dan de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep 3 minuten. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Roelof Arendsveen en knooppunt Olvliet 8 minuten. A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Blijswijk en Noordorp 6 minuten. De A44 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Oegstgeest en Wassenaar 16 minuten vertraging. De N207 Alfa aan de Rijn richting Hillegom tussen Rijnsaterwoude en Leimuiden 6 minuten vertraging. En de N434 Wassenaar richting Zoeterwoude. Bij knooppunt Ommerdijk is de weg dus dicht vanwege een ongeluk. Verkeer richting Zoeterwoude volgt Leidschendam Zoeterwoude via de N44, N14 en de A44.

0: Afrojack, Sia en Dave together met Awake Tonight. Goedemorgen, het is 8 uur geweest op deze maandag 31 augustus. Het is de ochtendshow op Centraal Plus. Mark en Raben hier. Persik, appel?
1: Ja, echt?
2: Ja, Mark zit natuurlijk weer uitgebreid ontbijt hier in de studio.
0: Ik heb een banaantje gewoon mee.
2: Maar er komt toch een heerlijke soort van vruchtdranklucht hier de studio in.
0: Het is ook een beetje een bruine banaan geworden. Hij is een beetje, is dat dan rijp?
2: Ja, als het goed is wel. Ja, we hebben nog geen geurradio voor je. We hebben wel beeldradio, maar die geurradio wordt nog aan gewerkt.
0: Ja, je kan wel kijken naar mijn geflekte Puma banaan.
2: Nee, dat had niet hardop gezegd. Goed, goedemorgen. Het is iets over 8 op misschien wel weer jouw eerste schooldag of werkdag. Van het schooljaar 26-27. Of misschien is het gewoon weer maandag. Die dag dat je allang, weer een maandag. Je hebt gewoon heel de zomervakantie doorgewerkt. Hoe dan ook, voor iedereen is het allemaal een beetje voorbij. Het normale leven is weer begonnen. En het is gewoon 8 uur geweest in jouw mooie regio. Van Leiden-Leiderdorp, Zoetewoude,
0: Voorschoten,
2: Oegstgeest en Wassenaar.
0: Kijk, hoppakee. Met het nieuws uit je eigen buurt. Dus laten we beginnen in Wassenaar. Want de gemeente Wassenaar heeft een flinke kunstcollectie. Wist ik niet.
2: Wat een kunstcollectie hebben ze daar.
0: Maar tegelijkertijd hebben ze onvoldoende ruimte en capaciteit om alle kunstwerken te beheren, bewaren en tentoon te stellen. En daarom wordt een deel van de collectie geveild binnenkort. Vanochtend vanaf 10 uur.
2: Wauw.
0: Ja, dus je kan de kunst vanuit de gemeente kopen. Ik heb al even zitten kijken. Het is een beetje richtprijzen. Ja, sommige €50, sommige €500. Dus het is een beetje €1200 zie ik ook staan. Je kan een peacock looking back kopen. Een peacock die recht vooruit kijkt. Leuke schilderijen. Tierenlantijntjes. Evolving shells. Ze verkopen best wel wat kunst.
2: Dan moet ik even kijken. Want ik vind kunst altijd wel heel erg leuk. Alleen ik kan nooit betalen. Want als je een beetje echte kunstenaar tegenkomt, dan is het inderdaad gelijk een schilderijtje voor €12,50. En dan niet €12,50, maar €1250.
0: Ja.
2: En dat vind heb ik niet.
0: Wie kan vanaf vanmorgen 10 uur. De veiling sluit op donderdag 17 september. En de opbrengst van de veiling wordt gedekt om de kosten van het ontzamelingsproces te dekken. De resterende bedrag wordt geïnvesteerd in de gemeentelijke kunstcollectie met speciale aandacht voor de restauratie en het behoud van de kunstwerken die onderdeel van de collectie blijven.
2: En misschien dat ze even vertellen aan andere gemeenten hoe ze het voor elkaar krijgen dat ze te veel kunst hebben. Ja. Dus blijkbaar zijn er dus
0: roofkunst. Misschien zijn ze een andere gemeente binnengevallen ooit.
2: Ja, of iedereen in de gemeente is gewoon super kunstzinnig. En die kunnen een beetje misschien de wat minder creatieve gemeentes, inwoners, een beetje aansporen om ook hun kunst te gaan maken.
0: Nou, dat zou kunnen. Even landelijk naar naar de onderhandelingen van de partijen D66, CDA en het VVD. Want die hebben nog steeds geen akkoord bereikt over het begrotingsakkoord. Geen akkoord over. Dus er is geen begrotingsakkoord.
2: Nee, dat is best wel problematisch. Want eigenlijk komt het erop neer, als dat er dus niet komt, dan is
0: dan
2: er
0: sluiten
2: dus
0: we ons aan bij Duitsland.
2: Nou,
0: Nee, maar dan wat gebeurt er dan?
2: Dan is eigenlijk het kabinet wordt dan als kun je zien als dat het gefaald is, de coalitie gewoon niet gelukt is. Als ze dus niet de berekening hebben over wat de rekenkamer kan dan niet gaan rekenen. Wat gaan we de komende jaren doen?
0: Ja, de Raad van State kan dan niet aan de slag.
2: Niemand kan aan de slag.
0: Ja, aan de andere kant, wat stelt is er niet? Wat dan?
2: Ja, dan moet je dus opnieuw gaan stemmen.
0: Maar wat? Waarop?
2: Op partijen. Dan moeten dus gewoon nieuwe verkiezingen eventueel misschien gaan komen.
0: Waarom? Dat vind ik echt onzin.
2: Ja, omdat je een soort van coalitie bent gestart en blijkbaar ben je niet met elkaar eens. En dan kun je dus niet de komende 4 jaar verder en berekenen.
0: Ze zijn het wel met elkaar eens, alleen ze hebben nog een paar partijen erbij nodig.
2: Ja, als je de steun allemaal niet hebt. Het is in ieder geval, het is 10 voor 12.
0: Ja.
2: In de politiek.
0: Het is 11 over 8, maar het is bijna 10 voor 12. Want dat zal het vannacht wel worden. Want het moet voor middernacht moet het naar de Raad van State gestuurd worden. Dus,
2: spannend.
0: Ze kennen nog even lekker aan de slag. De 1 seconde ronde. Je hoort 1 seconde van een liedje. En de uitslag die hoor je over een minuutje of zo. Even denken. Ja, laten we eerst dat even doen. Welke track hoor je hier? I'm tired of using.
3: I'm gonna jail. Hey yo. Hey. Yeah.
2: Nou, dus ik heb het een beetje makkelijk gehouden. Hè? Ja. Ik zei natuurlijk, I'm tired using
3: technology,
2: dat is hem. Maar hoe heet die artiest ook weer? Nou, het is dus niet 50 Cent Justin Timberlake. Want dat is het originele nummer wat bijna 20 jaar oud is. Die klinkt

0: Oplossing van de 1 seconde ronde, Milo en EO Technology.
1: Dit is de ochtendshow. Centraal plus Mark plus Rabin plus
0: Nienke Ledegang van de 3 Oktober Vereniging.
1: Is wakker worden met...
0: Ja, wie lid is van de 3 Oktober Vereniging doet er goed aan om de komende dagen de brievenbus in de gaten te houden. Deze week valt namelijk de feestwijzer op de deurmat van ruim 21.500 leden. Alle informatie over de viering en herdenking van leidersontzet staat erin. Maar ook achtergrondverhalen. En er zit een verrassing bij. Iets met een gouden wikkel. En er is nog meer nieuws. Afgelopen zaterdag werd het nieuwe servicepunt geopend. Werd een nieuwe podcast gelanceerd. Nou, daar moeten we het dan over hebben. In de studio is Nienke Ledegang van de 3 Oktober Vereniging. Nienke, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: We hebben iets van 7 minuten voor dit interview. Dus dat wordt snel praten, want er gebeurt echt ontzettend veel, hè?
2: Ja, we zijn volle bak bezig. Want ja, het is aftellen geblazen natuurlijk.
0: Ja, is dat een beetje zo zomervakantie voorbij dat dan bij de meeste leidenaren toch wel 3 Oktober gevoel gaat kriebelen? Ja,
2: ik ga daar wel van uit. Bij ons van de vereniging kriebelt het al veel lang.
0: Ja, maar, dat kan ik me voorstellen.
2: Maar voor de leienaren zal het nu toch wel zo'n beetje beginnen.
3: Nou, als die air in de maand zit, toch? Dan begint het allemaal een beetje.
2: Heel goed. Ja. Zo werkt het.
0: Ja. Afgelopen zaterdag de officiële opening van het servicepunt met de burgemeester.
2: Ja.
0: Servicepunt, voor de mensen die dat niet weten, wat is dat ook alweer?
2: Ja, de 3 Oktober Vereniging heeft sinds een aantal jaar een servicepunt. Dat is tegelijkertijd ons verenigingsgebouw. Maar daar beneden zit eigenlijk de shop, de merchandise shop. Daar kunnen alle leienaren terecht op de zaterdag en de woensdag in de maand september. Voor spulletjes, voor rood-witte artikelen, maar ook om een lidmaatschap af te sluiten of gewoon om een praatje te maken om in de stemming te komen.
0: Ja, want 3 oktober kan alleen worden georganiseerd als je een beetje de 3 oktober vereniging steunt.
2: Klopt.
0: Want ja, er is een grote vereniging die het voor een groot deel allemaal organiseert natuurlijk.
2: Dat klopt, ja. Die vereniging die heeft inmiddels een heleboel vrijwilligers in de vorm van en vrijwilligers en commissarissen. En bijna ruim 22.000 leden.
0: Dus ja,
2: dat is waanzinnig veel.
0: Echt fors. En dat is ook keihard nodig om dat feest in de grootte te organiseren zoals het wordt georganiseerd.
2: Klopt.
0: Volgens mij is het stadsfeest van Nederland dat het groot is op een van de...
2: Ja.
0: Ja, carnaval is misschien wat groter, maar echt een stadsfeest.
2: Die tellen we even niet mee.
0: Nee, dus,
2: ik vind Leiden ontzettend echt wel het grote. En ook een goed voorbeeld van een feest dat heel mooi georganiseerd wordt.
0: Ja. Niet alleen het servicepunt is geopend. De feestwijzer die komt ook, die wordt ook verstuurd. Maar daar hebben jullie een actie omheen bedacht, hè?
2: Ja, dat klopt. Want het is ook wel een speciaal jaar voor de vereniging. We bestaan precies 140 jaar. Dus we dachten, dan ga je dat vieren. Dan wil je iets speciaals doen. Ik zit ook in de redactie van de feestwijzer. Die is al bij veel mensen op de deurmat gevallen. Valt misschien bij een enkeling nu nog op de deurmat. En we zeiden, hoe leuk zou het zijn als een paar mensen daarin verrast worden. À la Roald Dahl en Sjaakje in de chocoladefabriek met een gouden wikkel.
0: Oh, wauw.
2: Ja, zodat de hele stad op zoek gaat naar die ene felbegeerde ticket. Want het is ook letterlijk een ticket. Je kunt de 3 mensen of 3 gezinnen die zo'n gouden wikkel om hun feestwijzer op de deurmat vinden.
3: Die winnen een date met Timothy Chalamet?
2: Nee, met Willem van Oranje.
3: Oh. Dat is eigenlijk nog veel beter.
2: Dat is veel beter.
0: De tickets voor de musical, hè?
2: Klopt. Ja, twee tickets, VIP-tickets voor de musical Willem van Oranje.
0: En waarom die musical?
2: Dat vertelt natuurlijk ook heel erg het verhaal van ons onze geschiedenis.
0: Dus als je de feestwijzer thuis hebt gekregen en je denkt, oh leuk, hij ligt nog op de keukentafel of zo. En er zit een gouden wikkel omheen. Dan moet je even extra goed opletten. Want dan ben je echt wel, dan is het geen promotie. Dan heb je echt daadwerkelijk tickets gewonnen voor een musical.
2: Dan ben je echt een lucky bastard.
3: En hoe regel je dat dan zo? Want dan moet toch een beetje in het geheim. Dan doet het gewoon compleet willekeurig. Weten jullie ook helemaal niks?
2: Nee, er is één medecommissaris die onder het toezicht van de drukker. Die zich even heeft opgeworpen als notaris. Er echt random 3 heeft
0: niet zo van, maar die ken ik.
2: Klopt, nee. We hebben nog heel veel steekpenningen geprobeerd onder tafel te steken. Ja. Niet gelukt. Er zijn echt 3 mensen die de gelukkige zijn. En jij zei het al, van veel mensen leggen hem op de keukentafel en... Dat horen wij ook wel, van dat is voor sommige mensen nog een beetje tot...
0: 1 oktober wordt die keer open.
2: Dat die dan opengemaakt wordt. Doe dat niet, maak hem gewoon nu open, want misschien zit hij er voor jou wel in. En op 5 september, komende zaterdag, mag je je prijs komen ophalen op het servicepunt.
0: Kijk, dat is wel even goed om te weten als je hem hebt gewonnen 5 september naar het servicepunt toe. Of even contact met jullie opnemen.
2: Ja, natuurlijk, dat kan altijd.
0: Wat staat er nog meer in die feestwijzer? Want het is natuurlijk uiteraard gewoon het programma.
2: Ja.
0: Maar er is daar natuurlijk veel meer ruimte voor.
2: Ja, voorheen was het daadwerkelijk alleen het programma en de route van de optocht. Op zeker moment zeiden van ja, als die mensen een beetje in de stemming willen komen, is het ook wel leuk om wat meer te vertellen. Ja. Dus er staan nu allerlei artikelen en achtergrondverhalen in over wat zit er dit jaar in. Iets over onze rood-witte inzamelactie voor kleding. Als je je rode kleren niet meer past en je denkt, nou, het verdient nog wel een tweede leven, kan dat naar ons toe. Er is een verhaal over hoe ze in Spanje bekend zijn met ons feest.
0: Okay. Nou,
2: niet dus.
3: Ik wou net zeggen, wat is daar gebeurd?
2: Echt nog geen
0: niet.
2: Idee.
0: Daar gaan we wel voor zorgen.
2: Ja, nee, maar dus, dat, dus daar een verhaal over. Nou, van alles nog wat. Interviews met een aantal van onze commissarissen. Want er wordt toch wel eens gevraagd, wat doen die nou zo'n beetje de hele dag? Dus, ja.
0: En er is ook een podcast gestart. Hoe heet die podcast? Wat kunnen we daarvan verwachten?
2: Wat denk je?
0: 3 oktober?
2: Nee, de Huts podcast.
0: Kijk, hoppakee.
2: Ja.
0: Dan gaat het over lekker eten?
2: Nou, in de eerste aflevering gaat het over haring. Dus afhankelijk of je dat lekker vindt of niet, is dat lekker eten. Maar we hebben 6 afleveringen gemaakt. Eigenlijk ook een beetje ter ere van het jubileumjaar. Dat we dachten, nou, we willen nog wel iets speciaals doen. 6 afleveringen en we gaan van haring tot mini-koraal, tot meneer den Tonkelaar, tot de liefde. Want ook een groot thema op 3 oktober voor veel mensen.
0: Zeker.
2: Die daar hun toekomstige echtgenoot of echtgenoot ontmoeten. Een beetje dat soort onderwerpen. Verhalen eigenlijk, die het verhaal vertellen van wat Leidens Ontzet zo bijzonder maakt.
0: Kijk, en die is op alle platformen een beetje
2: overal
0: te vinden.
2: Overal te horen, ja.
3: Ik ben wel benieuwd, want dat kan namelijk heel romantisch of heel plat zijn als je elkaar ontmoet op 3 oktober.
2: En het grappige is, het maakt helemaal niet uit.
3: Nee, daarom.
0: Ja. Als je vooruit kijkt naar 3 oktober, waar kijk jij persoonlijk het meest naar uit?
2: Ik kijk eigenlijk, ik vind zelf 2 oktober in de avond, als mijn pak uit mag.
0: Ja.
2: En ik gewoon met mijn vrienden bij een podium ergens een biertje zetten. Ik vind het altijd heel erg leuk. Maar dat is heel persoonlijk, want ik vind heel veel onderdelen gewoon hartstikke prachtig. En ik vind het ook wel heel erg leuk om in mijn pak door de stad te lopen. En iedereen die dingen vraagt en gedag zegt, dat is heel erg leuk.
0: Check dus even thuis op de keukentafel of er niet toevallig een gouden wikkel om de feestwijzer zit. En Nienke Ledegang van de 3 Oktobervereniging, dank voor de komst en heel veel succes komende maand.
2: Dankjewel. Goed.

0: Lola Young en Messi in de Force Counting for Girls. En dit heen de Love Song. Het is de ochtendshow op Centraal Plus. Goedemorgen, bijna 8:30.
1: Lekker hoor.
0: Ja, die schijnt. En ja. Het zal meteen echt pleurishard regenen.
1: Als je om 9:00 op de zaag moet zijn en je gaat nog fietsen, succes.
0: Ja, ik zat even naar den buienradar te kijken. In ieder geval de radar met de regen. En dan zie ik gewoon een neerslag uit de hemel komen vallen. Op de radar.
1: Het weer hoor je zo helemaal.
0: Ja. Maar het is in ieder geval kletsnat.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
0: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Honink. Op de Lammenschantweg in Leiden is gisteravond een vrouw gewond geraakt bij een aanrijding. Ze werd op een zebrapad aangereden door een scooterrijder. Ambulancepersoneel heeft de vrouw in een vacuümmatras naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de scooter raakte niet gewond. De verkeerspolitie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Voetbalvereniging RCL uit Leiden-Dorp heeft afgelopen week het 100-jarig bestaan gevierd. Het hoogtepunt van het jubileum was zaterdag. RCL speelde toen tegen FC De Rebellen, een team met voormalige profvoetballers. Leden van RCL konden tegen betaling meespelen in het gelegenheidsteam. FC De Rebellen won de wedstrijd met 10-3. Het jubileum werd zaterdagavond afgesloten met een groot feest met verschillende optredens. In een elektriciteitshuisje aan de productieweg in Zoeterwoude-Rijndijk heeft zaterdagavond brand gewoed. De brandweer kwam rond 9:30 ter plaatse en zette een deel van het industrieterrein af. Netbeheerder Liander schakelde uit voorzorg de stroom uit. Omdat blussen met water bij elektriciteit gevaarlijk is, gebruikte de brandweer een speciale poederblusser. Daarmee was het vuur snel onder controle. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials.
1: En dan nog dat beloofde weer. Ja, die grijze massa die je ziet hangen boven onze regio, die gaat een beetje losbarsten. Het begint eigenlijk al vanaf over een kwartiertje ongeveer wanneer je onderweg naar je werk bent. Maar gedurende de dag zal het af en aan toch kunnen regenen met een stevige zuidwestenwind. En richting het einde van die middag / de avond zal er wat meer opklaringen kunnen komen en wat kans op een zonnetje. In de regio wordt het wel een graadje of 20.
0: En dan de verkeersinformatie van de ANBB. Beginnen op de N434 Wassenaar richting Zoeterwoude. Dat is de Corbelo-tunnel. Bij knooppunt Ommerdijk is de weg dicht vanwege een ongeluk. Dat zorgt voor files. Begin op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade en 3 minuten. De A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Oegstgeest-Noord en Wassenaar. 27 minuten vertraging. De N206 Heemstede richting Zoetermeer tussen de aansluiting met de A44 en de aansluiting met de A4. 14 minuten vertraging. Dat had ik al gezegd. De N434 was naar richting Zoeterwoude. De knooppunt Ommerdijk is dicht vanwege een ongeluk. Dus dit is Call Me.
2: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu meer muziek voor jou.

0: My Body Isn't Ready. En daarvoor nog Call Me van Gary Ponte Rehab en Timmy Trumpet.
1: Dat is dus precies wat ik vanochtend mee maakte om 5:30 toen ik weer wakker werd.
0: Timmy Trumpet?
1: Nee, My Body Is Not Ready.
0: Oh, ik dacht Timmy Trumpet. Nee, er is nog iemand naast jou. Naast jou, Bert.
1: Oh, nee.
0: Maar ben ik wel gelijk goed wakker. Nieuws uit, niet hier, maar even erbuiten.
1: Uit het continent Amerika.
0: Ja, joh, want, weer een...
1: ja, er is al een tijdje...
0: Amerika is net Canada binnengevallen. Nee. Maar nou zit er wel eraan.
1: Nou, de namen, daar wordt weer over getwist. Zoals een tijdje geleden.
0: Was, de Golf of Mexico.
1: Wat altijd de Golf van Mexico heeft geheten. Ging Amerika toen de Golf van Amerika noemen.
0: Ja.
1: Nou, aan de ene kant valt er wat voor te zeggen. Want Mexico is ook onderdeel van Amerika. Niet de Verenigde Staten.

0: maar van het continent.
1: Ja.
0: Dus je wil zeggen, dit is niet de golf van één land, dit is de golf van het hele continent. Nou, als je het zo wel zou willen noemen, denk ik van, kan ik me voorstellen, maar wie maakt het uit dat die golf van Mexico heet? Dat is echt helemaal prima, wat mij betreft. En nu is er dus een ander waterlichaam, wat
1: Ontario
0: hernoemd zou moeten worden, namelijk Lake Ontario.
1: Terwijl Lake America.
0: Dat zou dan nu ook inderdaad heel uniek en heel handig en heel, ja, wie zag dat aankomen?
1: Ja.
0: Lake America.
1: Maar Trump heeft al gewoon een decreet ondertekend en hij heeft ook nog een filmpje gemaakt met AI is dat wel gemaakt, hoor. Dat Trump dus een bordje Welcome to Lake Ontario weghaalt en dan een bordje Welcome to Lake America neerzet. Toen dachten de Canadezen, dit laten we niet over ons heen gaan.
0: Nee.
1: Die hebben dus niks met AI gedaan.
0: Gewoon een groot bord gemaakt.
1: Die hebben echt een groot bord gemaakt. Waarop staat Lake Ontario now and always. Of Lac Ontario. En dan nog iets in het Frans.
0: Ja, het is ook wel gewoon wel want het gaat over, waar is dit dan? Nou, dit is dus in het noorden van de staat New York. Dus op de grens met Canada. Dus dat Lake Ontario, zoals het altijd heeft geheten, dat is ook de grens tussen de twee landen. Want aan de ene kant heb je bijvoorbeeld Buffalo in New York en Syracuse in New York. Maar aan de andere kant van het water heb je Mississauga en Toronto van Canada. Dus de grens tussen de twee landen ligt over dat meer.
1: Ja.
0: Een van de Great Lakes. Dus op zich valt er wat voor te zeggen om het niet naar één land te vernoemen, want het is een grens van beide. Maar ja, het is natuurlijk ook wel weer stiekem als je dan, als jouw land stiekem Amerika heet, naar het continent.
1: Ja.
0: Om dan alles naar Amerika te noemen, want dat klinkt als jouw land. Het is natuurlijk wel een beetje stiekem van Trump.
1: Ondertussen heeft Google voor gebruikers in de VS Google Maps bijgewerkt en is het dus inderdaad hernoemd tot Lake America. En gebruikers in de Canada zullen Lake Ontario blijven zien en gebruikers buiten de VS en Canada zullen beide namen zien.
0: Ik zie voorlopig alleen Lake Ontario.
1: Oké, nou, misschien weer de update nog niet gehad. Lopen Nederland altijd iets acht. Lil Wayne en Bruno Mars, Mirror. Het is de Centraal Plus ochtendshow op deze maandag 31 augustus. Where everything happening today. You don't know whether you're coming or going. But you think that you're on your way. Life lined up on the mirror, don't blow it. Whoa. Look at me when I'm talking to you. You looking at me, but I'm looking through you. I see the blood in your eyes. I see the love in disguise. I see the pain hidden in your pride. I see you're not satisfied. And I don't see nobody else.

0: Lil Wayne en een piepjonge Bruno Mars met Mirror tijdens de Centraal Plus ochtendshow.
1: Dit is de ochtendshow. Centraal Plus. Mark plus Rabin plus
0: Yvonne van der Geest.
1: Is wakker worden met...
0: Nou, een interview over het open podium. Het 32e Zoeterwoudse open podium. Voor Zoeterwoudse band en of muzikant Yvonne van der Geest van De Meester hier in de studio. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hartelijk welkom. 5 september gaat het allemaal plaats hebben, hè?
2: Ja, klopt. Aanstaande zaterdag. Ja.
0: Neem ons even mee. Wie, wat, waar, waarom, hoe...
2: Nou, we organiseren dit festivaletje eigenlijk al heel lang. 32 keer, jaar voor de komende editie. En ja, we merkten heel lang geleden hoorden we dat er veel mensen met muziek bezig waren. En een vriend van mij die zat in het geluidvuur en zei... ja, daar moeten we toch een beetje meer mee gaan doen. De mensen moeten toch kunnen spelen. En toen dachten we, nou, dan gaan we kijken of we daar een podium aan kunnen bieden. Toen hebben we bij de eerste editie mensen actief zelf benaderd of ze mee wilden doen. Mensen waarvan wij wisten dat ze bezig waren in de muziek. En daarna, de volgende edities, was het niet meer nodig. Ging het vanzelf. Mensen melden zich aan en we hebben al jarenlang een overvol programma.
0: Kijk, het is van 8 uur 's avonds tot 2 uur 's nachts. Ja. Best wel wat diversiteit wat op het podium staat, zie ik hier aan het lijstje.
2: Ja. Doet echt van alles mee. Oudere mensen, jongere mensen, bands met eigen nummers, bands die covers spelen. Dat maakt het ook zo'n leuk festival. Het is gewoon een optreden van 1/2 uur. Dus vind je het niet zo leuk, dan ga je even een biertje drinken of even naar het toilet. En dan 1/2 uur later is de volgende band aan de beurt.
3: Want je zegt ook festivaletje. En dat kan ik me ook wel voorstellen. Want als het dan het Zoeterwouds open podium. Dan denk je van, ja, dat is een open podium. Misschien is het een soort van jam sessie. Ik kom aanwaaien met een basgitaar aan mijn rug. Misschien mag ik een liedje meespelen. Dat we voor de 4e keer I Can't Get No van de Rolling Stones gaan spelen. Dat is dus niet het geval. Dit zijn 3 verschillende podia.
2: Ja, dat klopt. We hebben een podium in het café. Daar staan er wat kleinere acts. Dan hebben we in de zaal een groot podium. En buiten ook een groot podium. En daar staan de wat grotere bands. En wij verzorgen dan een professionele geluidsversterking. En de bands hoeven zelf eigenlijk alleen maar hun instrumenten mee te nemen. En inpluggen en spelen.
3: Ja, kom, dat gaat ook gewoon altijd goed. Want ik kan me ook voorstellen dat jij dus al deze mensen allemaal al kent. En allemaal wel eens hebt gezien als de kroegbaas van de gemeente.
2: Nou, veel wel, maar zeker niet allemaal.
3: Oké, okay. Dus ook ieder jaar is er voor jou wat nieuws en verrassends bij?
2: Ja, meestal wel.
0: Maar komen ze wel ook al uit Zoeterwoude?
2: Ja, dat is een voorwaarde. Eén van de bandleden moet in Zoeterwoude zijn.
0: Okay.
2: Ja, dat trekken we ruim. Want soms zijn er bands die mee willen doen. En woont er niemand in Zoeterwoude. Dan zeg ik, nou, maar zorg dan dat er een triangelspeler bij komt. En dan is het opgelost. Want we zijn natuurlijk sowieso heel blij als die bands komen spelen. Want ze spelen om niet. Ze krijgen een foodiebag, dus wat lekkers. En ze krijgen een paar consumptiemunten. En dan, dat is het. En de professionele geluidsinstallatie. Want dat is voor beginnende bands vaak moeilijk om dat zelf te regelen met een optreden.
0: En je krijgt publiek erbij.
2: Ja, je krijgt zeker veel publiek en dankbaar publiek. Dus dat is ook heel leuk.
0: Hebben jullie ooit wel eens gehad dat het één band zo slecht was dat iedereen wegging?
3: Je hoeft geen namen te noemen, maar je kan wel zeggen dat het is gebeurd.
2: Dat kan, ja. Maar daar kan je ook in de programmering een beetje op anticiperen.
0: Ja. En dat is ook op zich misschien wel de charme, hè, dat je ergens naartoe gaat en dan... niet precies weet wat je krijgt. En misschien sta je wel aan de vooravond van een doorbraak van een grote band.
2: Ja, nou, dat kan. We hebben in het verleden El Legamo op het podium gehad. Mm-hmm. Barbara Straathof heeft bij ons op het podium gestaan. Nou, dat zijn mensen die later toch echt wel mooie carrières... of in ieder geval veel bereikt hebben. Maar we hebben ieder jaar, of bijna ieder jaar nu ook de Talentenband. Dat is een samenwerking van een zangschool en een drumschool... en een gitariste, een man die gitaarles geeft... En die leerlingen die verzorgen dan met z'n allen een optreden. En dat is natuurlijk superleuk. Want dat zijn ook weer de muzikanten die misschien over 5 jaar weer met een eigen bandje mee komen doen. En dat is in dit geval Martijn den Bezemer. Die staat met zijn band op het programma. En die heeft drumles gehad bij Sietse. Dus dat is superleuk dat hij nu weer meedoet als band.
3: Je houdt het zo lekker binnen de gemeente, binnen het dorp. En iedereen kan dus ook bijna een soort van promoveren van beginnen bij de talentenband. En dan een paar jaar later terugkomen met gewoon hun wat beter geoliede rockact. Of misschien juist inderdaad een hele mooie, misschien zit er wel Portugese fado tussen. Want wat zijn de genres die je hebt geboekt voor dit jaar?
2: Ik heb boek niks. Okay. De bands doen het. Meestal is het wel een beetje rockig.
0: Ja.
2: Daar komt het vaak wel op neer. En dat is ook bij de jam sessie die wij soms in het café hebben. Uiteindelijk is het veel rockmuziek. Maar er is ruimte voor alles. En dat maakt het leuk. Er is een band die ieder jaar een thema pakt. Dus of een bepaalde band of een zottigheidje. En die verrassen ieder jaar weer als afsluiter. Want wij weten dat dat ook een goede afsluiter van de avond is. Ja, en zo zijn er een aantal bands die ieder jaar meedoen. Maar er zijn ook altijd nieuwe bands bij.
3: En afsluiter zeg je ook gewoon dus van, is van 1:30 tot 2, toch?
2: Ja.
3: Jeetje, dat is wel echt. Dat zijn niet van die schappelijke dorpstijden. Dat zijn gewoon ramtijden.
2: Ja, maar in het dorp weten ze ook wel hoe ze moeten rammen.
3: Ja, precies. Ja, nee, maar ik kan me voorstellen als je misschien uit Leiden komt zitten luisteren. Oh, zo'n zoetewoud open podium. Nou, ja. Nou, dit wordt gewoon tot 2 uur doorgeracht.
2: Zeker. Ik nodig ze van harte uit te komen kijken. Dan zullen ze zien hoe dat gaat op zo'n dorp. Ja.
0: Het 32e Zoetewoudse Open in Café de Meester in Zoetewoude. Zaterdag 5 september. Om 8 uur begint het. En tot 2 uur ben je in ieder geval zoet. En gratis entree. Ja. En dan kan je het talent zien.
2: Ja, zeker. Welkom allemaal.
0: Yvonne van der Geest was hier in de studio. Dankjewel voor je komst en succes.
1: Centraal. Plus.

0: Oh my god!
1: Hoe heet die track?
0: Oh my god!
1: Oh mijn god, maar dan in het Engels met een uitroepteken. Een van de nieuwere tracks van Rondé.
2: Rondé. Het is de ochtendshow op Centraal Plus en het is bijna 9 uur. En dat betekent dat het alweer voorbij is.
1: Ik denk het ook een beetje dat het weer gaat losbarsten. De zomervakantie is toch echt voorbij. Die eerste werkdag en die eerste schooldag.
2: Ja, maar
1: is nog over enkele minuten. Ja, begint die gewoon.
2: Ja, wij zijn zo meteen van de radio af. Rudo komt eraan en dan zijn programma met lekker de verjaardagen en muziek en allemaal gezelligheid. En
1: die sleept je wel een beetje door die eerste dag en werkdag, ja, schooldag heen.
2: De vraag is, je hebt nu weer voor het eerst in 6 weken hier 2 uur gezeten.
1: Ja.
2: Hoe voelt dat? Heb je nu zoiets van, ik meld muziek voor de rest van het jaar? Of dacht je, ik vond het wel weer lekker?
1: Het is als vanouds. Het is angstvallig vroeg. Daar moet ik wel weer even aan wennen. Maar het is allemaal wel de moeite waard. Ik ben heel blij weer terug te zijn. En ik ben ook heel blij dat iedereen in de regio gewoon weer lekker ingeschakeld is. En weer een beetje het normale leven kan oppakken wat we hier gewend zijn.
2: Ik was even aan het wachten op. Maar ik vind het zo fijn om met jou programma te maken.
1: Sorry.
2: Begin even opnieuw.
1: Ik ben heel blij terug te zijn. Ik heb jou echt gemist. En jouw gezicht, jouw talent, jouw stem.
2: Mijn gezicht om 7:30 AM.
1: Dat heb ik gemist en ik ben blij dat het weer terug is in mijn dagelijks leven.
2: Nou, dat is lekker. Ik krijg een strijkbout bij. En mijn gezicht. Nee, ja. Lekker wakker worden, dat doe je gewoon met de ochtendshow op Centraal Plus. De omroep voor de regio Leiden en Wassenaar. Meer kunnen we er eigenlijk niet van maken. En zo meteen Rudo, hij is nog even koffie halen. Ik zag hem net voorbij rennen. Dan moet hij even zijn koptelefoon pakken en allemaal dat soort dingen. En dan kan hij installeren. En dan vanaf 9 uur hoor je hem natuurlijk met het nieuws uit de regio.
1: En hij zorgt gewoon dat je ook gewoon een zachte landing hebt terug in het normale leven. En als je nou denkt te denken van, ja, rot nou op man, ik heb heel de zomer van doorgewerkt. Je zegt aan het begin nog van, dat zijn juist de don'ts die je moet doen en niet de do's.
2: Ja, ja. Hij komt nu naar binnen.
1: Oké, ja, heb ik wel een beetje een punt.
2: Ja, heb 20 seconden.
3: Ik heb even koffie voor mezelf gepakt.
2: Ja, heb je niet voor ons meegenomen?
3: Huh?
2: Heb je niet voor ons meegenomen?
3: Nee, jullie gaan weg, toch?
2: Ja, dat is waar.
3: Nee, welkom. Ik ben zo blij dat je er weer bent, Rabin.
1: Ja?
3: Ja. Mark heeft elke dag een beetje zielig alleen een peukje staan. Oh nee, Mark rookt niet.
1: Nee.
3: Mark heeft... Sorry, Mark.
1: Ik rook ook niet, hoor.
2: Ik vind Spiro en Die bril. On This Hill. En Rudo gaat in 5 seconden vertellen wat er in het programma zit.
3: Muziek en nieuws.
1: Als van ouds.
2: Fijne ochtend toe.

0: Unity NL on Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL on Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 19:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jorien Bouwman met het NOS Journaal. Rond deze tijd worden in Den Haag de gesprekken weer opgepakt die gisteravond laat eindigden over de begroting van volgend jaar. De deadline daarvoor is vandaag, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
2: Linksom of rechtsom moet er vandaag een begroting worden ingeleverd. En over de inhoud daarvan zijn ze dus na 16 uur vergaderen nog steeds niet eens geworden. En we horen ook vannacht dat de sfeer daar echt ijzig was binnen, dat ze echt ver uit elkaar liggen.
1: De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Vandaag nog moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Na de vloedgolven in Nepal blijft het dodental maar stijgen. Er zijn nu meer dan 900 lichamen geborgen. Nog steeds worden duizenden mensen vermist. De rampendienst van Nepal vermoedt dat er nog veel doden in tunnels gevonden zullen worden. Vandaag begint het hoger beroep tegen Richard K. uit Wijtenveen. Hij werd vorig jaar tot levenslang veroordeeld voor de dubbele moord op een stel dat zijn ouderlijk huis had gekocht. K. is tegen die uitspraak in beroep gegaan omdat hij en zijn advocaat vinden dat er sprake was van doodslag, zegt RTV Drenthe-verslaggever Ineke Kemper.
3: Hij heeft in het verleden een aantal herseninfarcten gehad. Daardoor zou hij impulsief kunnen handelen. En ze vermoeden dat op de scans tekenen van dementie te zien zijn. En daarom zeggen zij, hij is niet volledig toerekeningsvatbaar. En dan kun je hem niet veroordelen voor een dubbele moord.
1: Er zijn 3 dagen uitgetrokken voor het hoger beroep. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario Meer met de tekst Lake Ontario, now and always. De Amerikaanse president Trump besloot vrijdag om het grensmeer voortaan Lake America te noemen, maar daar gaan de Canadezen niet in mee. De ruzie is een gevolg van de handelsoorlog tussen de landen. Het weer. Vanuit het westen trekken stevige buien over het land. Mogelijk ook met onweer en windstoten. Het wordt een graad of 19. Morgen wat meer zon en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Oostgeest en Wassenaar Centrum 4 kilometer file door opruimwerkzaamheden. Bijna een half uur vertraging. En 206 Heemstede-Zoetermeer tussen de A44 en de A4 3 kilometer file. Door een ongeluk op de N434 Wassenaar richting Zoeterwoude. Weg is dicht bij knooppunt Ommerdijk. En omrijden dat gaat via de N44 N14. En de A4. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Rudo. Meer.

0: Rudo.
1: R-U-D-O. Op de radio.
2: Met Katy Perry, this is how we do. En topic met Becky G. You're the sorry papi aan het begin van Rudo voor deze maandag. 31 augustus die de boeken ingaat als de dag dat zomervakantie echt weer voorbij was. Ik hoop dat je een hele leuke zomervakantie gehad hebt. Misschien ben je nog wel weg geweest. Ja, en nu vandaag weer in het gareel. De scholen gaan weer beginnen. Alle sportclubs die openen weer met een nieuw seizoen. En dat betekent toch wel weer een beetje in het ritme gaan komen. Je moet toch weer een beetje gaan denken. Hoe laat moeten we eruit? Hoe laat moet de boterham met je gesmeerd? Hoe laat moeten we gaan eten? Zodat iedereen weer op tijd bij de sport is. Of weer op tijd thuis is om te gaan eten. Nou ja, dat... Ik hoop in ieder geval dat je daar weer een beetje in bent. Het is een beetje als de klok vooruit of achteruit gegaan. En je toch weer even een beetje moet wennen, toch, van nature. Nou, welkom in ieder geval. Ik moest ook weer een klein beetje wennen. Wekenlang kwam ik hier binnen zonder ochtendshow voor me. Ja, Mark is er eentje. En die is dan nog een stuk rustiger als dat Rabin erbij is. Dat ligt, even voor alle duidelijkheid, wel gewoon echt aan Mark. Maar in ieder geval, ze zijn er weer, het ochtendduo van Centraal Plus. Je hoorde net de ochtendshow, Mark en Rabin hier. En nu een nieuwe aflevering van Rudo met de lekkerste muziek en het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Met zometeen hier bijvoorbeeld Hoobastank, The Reason, Jisoo en Zayn, Eyes Closed en eerst Cat's Eye. Dit is Gabriella. Rudo!

Jisoo en Zayn en Ice Closed. En ook Hoeba Stank hoorde je nog. The Reason hier bij Centraal Plus. Goedemorgen. Het weekend is weer voorbij. Een druk weekend in onze regio. Onder andere in Leiden-Dorp met het Eeuwfeest van RCL. Ja, voetballers die daar voetballen zijn daar misschien nog wel geweest. Het was een heel groot feest met optredens. Onder andere van Barry Badpak. Er is middags nog een jubileumwedstrijd. Het was een gelegenheidselftal bij RCL. Mensen konden een plekje in dat elftal kopen. En dan voetballen tegen oud-voetballers. Als bijvoorbeeld Andy van der Meijden, Lex Immers. En ook Tommy Beugelsdijk, oud-ADO-speler die daar op het veld stonden. Dick Jol die floot de wedstrijd. Uiteindelijk heeft RCL niet gewonnen. Nee, daarna was nog dat feest. En ook in Zoeterwoude was het de hele dag feest. Die hadden ook een jubileum. 750 jaar bestaat de gemeente. Het wordt het hele jaar al gevierd. En nu was dat als aftrap van de feestweek. Met de jaarmarkt van 10 tot 5 op het watertje. En ook nog met een feest in de Klaverhal. Over de jaarmarkt en opening van de feestweek zie je later vandaag meer op onze website centraalplus.nl.

0: Marshmallow en de Jonas Brothers in Slow Motion. Welkom, het is Centraal Plus. Ik ben Rudo, het is 9:30. Tijd voor het nieuws met Mark en daarna meer muziek. Another hoor je met 45 Ultra, Talk to You en Noah Kahan. En Julia Michaels komt er ook aan. Hurt Somebody.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Wonink. Op de Lammenschansweg in Leiden is gisteravond een vrouw gewond geraakt bij een aanrijding. Ze werd op een zebrapad aangereden door een scooterrijder. Het ambulancepersoneel heeft de vrouw in een vacuümmatras naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de scooter raakte niet gewond. De verkeerspolitie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Voetbalvereniging RCL uit Leiderdorp heeft afgelopen week het 100-jarig bestaan gevierd. Het hoogtepunt van het jubileum was zaterdag. RCL speelde toen tegen FC De Rebellen, een team met voormalige profvoetballers. Leden van RCL konden tegen betaling meespelen in het gelegenheidsteam. FC De Rebellen won de wedstrijd met 10-3. Het jubileum werd zaterdagavond afgesloten met een groot feest met verschillende optredens. In een elektriciteitshuisje aan de productieweg in Zoeterwoude-Rijndijk heeft zaterdagavond brand gewoed. De brandweer kwam rond 9:30 ter plaatse en zette een deel van het industrieterrein af. Netbeheerder Liander schakelde uit voorzorg de stroom uit. Omdat blussen met water bij elektriciteit gevaarlijk is, gebruikte de brandweer een speciale poederblusser. Daarmee was het vuur snel onder controle. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Ook is onduidelijk of bedrijven en woningen in de omgeving zonder stroom hebben gezeten. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer. Buien, soms met onweer. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en kan de zon weer tevoorschijn komen. De stevige zuidwestelijke wind houdt aan. In de regio wordt het 20 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A44 Amsterdam richting Den Haag staat 4 kilometer file tussen Oegstgeest en Wassenaar Centrum. 20 minuten is de vertraging door opruimwerkzaamheden. Op de N206 Heemstede Zoetermeer bij de A4 2 kilometer file, kwartier vertraging. N211 Hoek van Holland richting Den Haag Zuid. Tussen Kwintsel en Den Haag Wateringseveld 3 kilometer file. Door een kapotte auto 25 minuten vertraging, maar de weg is weer vrij. N434 Wassenaar richting Zoeterwoude. Bij Knoopend Hofvliet is de weg helemaal dicht. Het komt door een ongeluk in de Corbulo-tunnel. Omrijden via Wassenaar en Leidschendam via de N44 en N14A4. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

Noah Kahan en Julia Michaels, Hurt Somebody op Centra Plus. Het is de verjaardag van Melanie Slenger, Australisch zwemster, 40 geworden. Michiel Elijzen, 44. En het is ook de verjaardag van Sarah Ramirez.

Amerikaanse actrice van As the World Turns is 51 geworden. Rogier Postma, Nederlands televisiepresentator en documentairemaker van Game Kings, 53. En het is ook de verjaardag van de dame die de hele wereld rondreist. Op de kosten van de Belastingdienst, of de belastingbetaler eigenlijk. Floortje Dessing, die is jarig, 56. En zij is natuurlijk van al die BNN-VARA-reizen. Verder is het de verjaardag van Richard Gere, de acteur. Ik altijd wel aantrekkelijk, tenminste, het valt niet op mannen, maar ik kan me voorstellen dat vrouwen dit... Het is een man met uitstraling, toch? Het is een sexy man. Wel, op 77 is Richard Gere geworden. Mireille Bekooy, ook jarig, van Koffietijd van vroeger. Samen met Hans van Willigenburg was zij het eerste Koffietijd-duo. 79 is ze geworden. Van Morrison van Have I Told You Lately That I Love You. 81 is die. En Henk Houwaard, Nederlands voetbaltrainer, geboren in 1945. Maakt hem ook 81. Is ook jarig vandaag. Ben je zelf jarig? Van harte gefeliciteerd. 31 augustus is het.

Scream Modi hier van Asher op Centraal Plus. En ook nog Lionel Lewis en Robin Schulz en Watermat. En Take It Slow is de plustrack van vorige week geweest. Hey, zometeen deel 2 van Rudo voor deze maandag. Daarin hoor je onder andere Olivia Rodrigo en Stupid Song. Rudo! Olivia Rodrigo, zometeen met Stupid Song op Centraal Plus. Nu Pommelien Thijs en Mo, dit is het midden.

0: op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus Nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ties van Kesteren met het NOS Journaal. In Den Haag praten de coalitiepartijen vandaag weer over de begroting. D66, VVD en CDA hebben gisteren tot het begin van de nacht vergaderd, maar een akkoord is nog niet bereikt. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Voor middernacht moeten de plannen naar de Raad van State, want die moet de begroting weer beoordelen voor Prinsjesdag. Iran zegt dat het ballistische raketten heeft afgevuurd op twee Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood. De Nepalese rampendienst heeft het dodental in Nepal vanochtend bijgesteld naar 903. In Tibet staat het officiële dodental op 16. Meer dan 4700 mensen worden nog vermist in het rampgebied. Reddingswerkers proberen de tunnelbuizen van een waterkrachtcentrale te bereiken, omdat het vermoeden is dat er honderden lichamen in die buizen terecht zijn gekomen. Afgelopen woensdag werden duizenden mensen verrast door een vloedgolf die ontstond na een rotslawine en een gletsjer die deels instortte. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario Meer, meldt met de tekst Lake Ontario Now and Always. Canada is verwikkeld in een ruzie met de Amerikaanse president Trump. Die besloot vrijdag om Lake Ontario voortaan Lake America te noemen. Voor Amerikaanse gebruikers van Google Maps is de naam direct aangepast. Nederlandse gebruikers zien in Google Maps Lake America tussen haakjes achter Lake Ontario staan. Op de website staat alleen Lake Ontario. De ruil is ontstaan uit de handelsoorlog tussen Canada en de VS. Het weer vanuit het westen veel buien met af en toe onweer en windstoten. De zon breekt wel soms door. Het is zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. 4 kilometer file tussen Knoopend Gouw en Nieuwekerk aan de IJssel. 5 minuten vertraging. De A44 Amsterdam richting Den Haag. 3 kilometer file bij Wassenaar Centrum. Een kwartier vertraging door opruimwerkzaamheden. En 434 Wassenaar richting Zoetewoude is dicht bij Knoopend Hoogvliet door een ongeluk in de Corbulo-tunnel. Omrijden via Wassenaar en Leidschendam. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yeah!

0: R-U-D-O. Op de radio.
1: Met een script en superheroes en Olivia Rodrigo's Stupid Song hoorde je hier op Centraal Plus. Goedemorgen, welkom 10 uur geweest op deze maandag 31 augustus. De zomervakantie is echt voorbij. De werkweek is weer begonnen en dat betekent de lekkerste muziek en het nieuws uit de Leidse regio. En Wassenaar altijd hier op Centraal Plus. We nemen het nieuws van afgelopen weekend nog eventjes met je door. En zometeen dan mag jij er ook een track bij uitkiezen. Verder om 10:30 het nieuws met Mark. En muziek heb ik van Keigo en Max McKnown. Take Me Back hoor je straks. Davina Michel, I Won't Let Go. En eerst Taylor Swift, dit is Opa Light.

0: Nieuwe muziek van Kygo, Take Me Back, hoorde je hier op Centraal Plus.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: Ja, weer veel gebeurd afgelopen weekend. Je vindt het op onze website centraalplus.nl. RCL heeft verloren de jubileumwedstrijd tegen FC De Rebellen. Zaterdagmiddag was dat. En de gemeente Oegstgeest start op controle op hondenbelasting. Daar gaan ze ook weer mee beginnen. Niet nu al, maar 14 september kunnen ze wel bij je aanbellen als ze denken dat er een hond bij je thuis zit. Verder is het servicepunt van de 3 oktober vereniging weer geopend. Burgemeester Peter Heikoop die deed dat met de voorzitter van de 3 oktober vereniging. En verder is de gemeente Wassenaar die een veiling gaat organiseren voor een deel van de kunstcollectie. Er was brand in een elektriciteitshuisje bij een industrieterrein in Zoeterwoude Rijndijk. En de Leidsewijk Stevenshof die heeft het 40-jarig bestaan feestelijk gevierd. Er was een wijkfeest. En wij waren er ook bij. Foto's kun je nu vinden op onze website centraalplus.nl. Verder nog wat ongevallen afgelopen weekend, waaronder een scooterrijder die is gevallen en gewond is geraakt in Zoeterwoude. En de Zoeterwoudse Tennis en Padelclub die viert het 50-jarig bestaan. Een interview kan je terugvinden op onze website centraalplus.nl. En de jaarmarkt in Zoeterwoude die werd geopend door Carla Breuert, de nieuwe burgemeester van Zoeterwoude. Aan het begin van het watertje opende zij de jaarmarkt afgelopen zaterdag door een lint door te knippen. Aan jou de vraag, welke track past er bij een van deze nieuwtjes? Mail het naar me door.
1: Welke track past er bij het nieuws van vandaag? Mail nu naar Rio@centraalplus.nl.

0: op Centraal Plus. Zometeen meer muziek naar het nieuws. Calvin Harris en Rag & Bowman, Giant en Ella Langley komt eraan. Choosing Texas.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Wonink. Op de Lammerschansweg in Leiden is gisteravond een vrouw gewond geraakt bij een aanrijding. Ze werd op een zebrapad aangereden door een scooterrijder. Het ambulancepersoneel heeft de vrouw in een vacuümmatras naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de scooter raakte niet gewond. De verkeerspolitie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Voetbalvereniging RCL uit Leiderdorp heeft afgelopen week het 100-jarig bestaan gevierd. Het hoogtepunt van het jubileum was zaterdag. RCL speelde toen tegen FC De Rebellen, een team met voormalige profvoetballers. Leden van RCL konden tegen betaling meespelen in het gelegenheidsteam. FC De Rebellen won de wedstrijd met 10-3. Het jubileum werd zaterdagavond afgesloten met een groot feest met verschillende optredens. In een elektriciteitshuisje aan de productieweg in Zoeterwoude-Rijndijk heeft zaterdagavond brand gewoed. De brandweer kwam rond 9:30 ter plaatse en zette een deel van het industrieterrein af. Netbeheerder Liander schakelde uit voorzorg de stroom uit. Omdat blussen met water bij elektriciteit gevaarlijk is, gebruikte de brandweer een speciale poederblusser. Daarmee was het vuur snel onder controle. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Ook is onduidelijk of bedrijven en woningen in de omgeving zonder stroom hebben gezeten. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer. Buien, soms met onweer. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en kan de zon weer tevoorschijn komen. De stevige zuidwestelijke wind houdt aan. In de regio wordt het 20 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Corbelo-tunnel is weer vrij. Op de A44 van Amsterdam naar Den Haag staat nog 2 kilometer file bij Wassenaar. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: 14 september met controles op de hondenbelasting. Controleurs van bureau Legitiem BV gaan namens de gemeente huis aan huis na of er honden zijn aangemeld. In Oegstgeest geldt hondenbelasting voor inwoners die een hond houden. En volgens de gemeente is niet bij iedere hondenbezitter bekend dat hiervoor belasting betaald moet worden. De controles worden dus vanaf 14 september uitgevoerd. Honden die nog niet bij de gemeente zijn aangemeld moeten alsnog aangemeld worden. Heb je nog even de tijd voor? En anders staat die belastinginspecteur daar. En dan gaat het je geld kosten. Mevrouwtje, ik zie dat daar een hond zit.
1: Nee hoor, meneer, ik heb geen hond.
0: Ja, mevrouw, ik hoor hem toch echt?
1: Ja, maar dat is geen hond.
0: Wat is dat dan, mevrouw?
1: En dit is mijn kat. En die blaft.
0: Nou ja, goed. In ieder geval de hondenbelasting. En je hoeft geen smoesjes te bedenken als je je hond netjes aanmeldt. Ik vraag altijd aan jou, wat wil je horen qua muziek bij het nieuws? Mag je mailen via rudo@centraalplus.nl. Ik vond deze wel heel erg grappig. Deze kwam binnen van Bram. Hij zegt, ja, ze gaan huis aan huis. Wordt aan de deur geklopt. Knock on wood, Amy Stewart.

Plus. Goedemorgen. We kijken nog even naar het weer voor deze maandag. Het wordt ongeveer 20 graden. Iets minder warm dan gisteren vanwege de buien. Soms kan er ook nog wat onweer zijn. Vanmiddag en vooral later in de middag trekken de meeste buien weg en kan de zon weer tevoorschijn komen. Er staat trouwens wel een stevige zuidwestenwind vandaag. Morgen dan wordt het overwegend droog met meer zon en minder wind. Het wordt ongeveer 20 graden. En dan woensdag, donderdag en vrijdag worden wel wisselvallig met af en toe buien en een zonnetje. De temperatuur in de Leidse regio in Wassenaar ligt dan net boven de 20 graden.

0: Park Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ties van Kesteren met het NOS Journaal. In Den Haag praten de coalitiepartijen weer over de begroting. D66, VVD en CDA hebben gisteren tot het begin van de nacht vergaderd. Maar een akkoord is nog niet bereikt. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Voor middernacht moeten de plannen naar de Raad van State, want die moet de begroting weer beoordelen voor Prinsjesdag. Iran zegt dat het ballistische raketten heeft afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat de 8 raketten zijn onderschept. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood. De Nepalese rampendienst heeft het dodental in Nepal vanochtend bijgesteld naar 903. In Tibet staat het officiële dodental op 16. Meer dan 4700 mensen worden nog vermist in het rampgebied. Reddingswerkers proberen de tunnelbuizen van een waterkrachtcentrale te bereiken, omdat er mogelijk honderden lichamen in die buizen terecht zijn gekomen. Afgelopen woensdag werden duizenden mensen verrast door vloedgolven. Die ontstonden toen een rotslawine een gletsjer deels deed instorten. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario-meer, met de tekst Lake Ontario, now and always. Canada is verwikkeld in een ruzie met Amerikaanse president Trump. Die besloot vrijdag om Lake Ontario voortaan Lake America te noemen. Voor Amerikaanse gebruikers van Google Maps is de naam direct aangepast. Nederlandse gebruikers zien in de Google Maps app Lake America tussen haakjes achter Lake Ontario staan. De rel is ontstaan uit de handelsoorlog tussen Canada en de VS. Het weer vanuit het westen veel buien met af en toe onweer en windstoten. De zon breekt soms door en het is 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N207 Bergen-Ambacht Alphen aan de Rijn bij de N457 staat 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: Plus.
1: Dit is Rudo.
2: R-U-D-O. Op de radio.
1: En Louis Fonsi met Daddy Yankee en Despacito. En daarmee is het 11 uur geweest. Goedemorgen, welkom. Het is Rudo deel 3 voor deze maandag. Ja, waarbij we weer begonnen zijn aan school. Aan werk wellicht. En misschien ook vanavond wel aan de sport.
2: Rudo.
1: En morgenavond trouwens de verjaardagstalkshow van de gemeente Zoeterwoude. Die bestaat 750 jaar, werd afgelopen weekend al gevierd. Maar morgen is de echte verjaardag. En dat wordt gevierd met een talkshow. Morgenavond vanaf 7 uur op het Dorpsplein in Zoeterwoude. Onder andere wordt het dorpslied daar gekozen, de best versierde straat. En er wordt teruggeblikt op het jaar. En we maken kennis met burgemeester Carla Breuer. Die heb je misschien nog niet gezien, is net burgemeester. Daarna morgenavond allemaal vanaf 7 uur in de nieuwe, of in de...

0: Dat was Offenbach, Miles Away op Centraal Plus.
1: Elke dag vieren we wel iets. Of staan we ergens bij stil. Vandaag is het...
0: maandag 31 augustus 2026.
1: Dit is vandaag.
0: Het is vandaag de internationale dag van mensen met Afrikaanse afkomst. Ja, daar is een speciale dag voor. Er is er niet heel veel informatie over deze dag beschikbaar. Maar ik dacht wel, dat is leuk. We gaan een Afrikaans plaatje draaien. Of in ieder geval met de Afrikaanse achtergrond. Mocht je een tracksuggestie hebben, even mailen via rudo@centraalplus.nl. Dat is rudo@centraalplus.nl. Het is de week van Roxy Dekker trouwens. Deze week staat ze een aantal keer in de Ziggo Dome. Alle shows zijn uitgekocht.

0: Undressed van Samber.
1: Dus Centra Plus, goedemorgen, 11:30. Robert heeft het nieuws uit de Leidse regio en was er naar voor je. Daarna hoor je Sia, Chandelier en Hugo met de nieuwste Moving to the Sun.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
3: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Vanochtend is een fietser gewond geraakt bij een ongeluk op de Schipholweg in Leiden. Op de kruising van de Morsingel en de Plesmanlaan is een vrouw geschept door een vrachtwagen. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer in de ambulance behandeld en daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Gisteravond vond ook een aanrijding plaats. Op een zebra aan de Lammenschansweg in Leiden is een vrouw aangereden door een scooter. Ook zij is gewond geraakt. Ambulancepersoneel heeft haar naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de scooter viel, maar raakte niet gewond. De verkeerspolitie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. En de talkshow De Verjaardag van Zoeterwoude is morgenavond vanaf 7 uur te zien op televisie en online bij Centraal Plus. In het programma wordt de verjaardag van het dorp officieel gevierd. De talkshow vindt plaats op het plein bij de dorpskerk en is toegankelijk voor publiek. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is vandaag de hele dag wisselvallig. Droge en natte periodes wisselen elkaar af en het kan dus ook stevig regenen. De temperatuur komt vandaag niet boven de 19 graden.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

Sia en Chandelier en Jugal met nieuwe muziek. You're the Moving to the Sun. En dat moet hij ook wel, die Jugal met nieuwe muziek komen. Want Jamaican, ja, dat is op dit moment wel een hele grote hit. Zelfs de nummer 1 uit de 30. Ja, en daarna gaat zo'n hele grote hit weer een minder grote hit worden. En dan moet je weer een nieuwe hebben. Moving to the Sun hoorde je dus hier bij Centraal Plus. Goedemorgen, het is 11:50. Het is vandaag, komt hier nog één keer, de internationale dag van mensen met een Afrikaanse afkomst. En daarom draaien we deze hier. Dit is Alane van Wes. En dat betekent dan weer een love song.

0: DAB+. Unity NL On Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL On Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 7:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De gesprekken over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan werd gedacht. D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten, zodat de stukken om 11:00 naar de ministerraad konden. Maar dat is nu uitgesteld tot 1:00. Voorstellen die gisteravond zijn gedaan over de verdeling van de lasten zijn afgelopen nacht door ambtenaren doorgerekend en de uitkomsten worden nu besproken. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. KNVB-voorzitter Frank Pauw vindt dat Gianni Infantino weg moet als voorzitter van de FIFA. Hoewel het omstreden aandelenplan voor het WK inmiddels van tafel is, vindt hij dat er een duidelijke grens is overschreden. Dat komt niet meer goed zolang Infantino aan het roer van de FIFA staat, zegt Pauw. De KNVB heeft het voortouw genomen bij de organisatie van een internationale top over de toekomst van de FIFA. Infantino is daarbij niet welkom. AI-bedrijf Anthropic, bekend van het programma Cloud, wordt aangeklaagd door Sony Music en Warner Music. Cloud kan worden gebruikt om songteksten te maken. De muziekbedrijven zeggen dat op grote schaal bestaande songteksten zijn gebruikt om het AI-programma te ontwikkelen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gedownload. De leider van de Zuid-Koreaanse Verenigingskerk, ook bekend als de Moon-secte, is veroordeeld tot 2 jaar cel. Ze heeft politici omgekocht met geld en luxe producten om invloed uit te oefenen op het beleid. Zo schonk de 83-jarige Han Hak-ja 2 luxe tassen en een diamanten ketting aan de vrouw van de toenmalig president Yoon. Die kreeg daarvoor in januari een celstraf van 20 maanden. De Moon-secte is omstreden omdat gelovigen zouden worden gedwongen om veel geld aan de kerk over te maken. Het weer: vanuit het westen trekken stevige buien over het land, mogelijk ook met onweer en windstoten. Tussendoor af en toe zon en het wordt een graad of 19. Morgen wat meer zon en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: R-U-D-O. Op de radio.
1: Met Zoe Levi, sluit me in je armen en Temper City. Self-aware hoorde je hier op Centraal Plus, waar het inmiddels maandagmiddag is. Welkom, Rudo hier tot 1 uur nog. En daarna hoor je vanmiddag hier nog de middagshow met Elmo. Onder andere met bij hem ook weer gasten in de studio. Vanmorgen trouwens ook gasten in de studio bij de allereerste normale ochtendshow weer met Rabin en Mark. Wil je dat terugvinden, wie er waren, de interviews terugzien, dat kan nu online via centraalplus.nl. Zometeen Morgan Wallen, Tate McRae, What I Want hoor je naar Pink. Dit is Just Like Fire. Rio!

De Bauza en Lose Myself en Morgan Wallen met Tate McRae. What I Want, you're it here op Centraal Plus. Met zometeen om 12:30 het nieuws uit de Leidse regio van Wassenaar. En zometeen hier Dean Lewis, Be Alright Now Wax. Dit is Bridge to Your Heart.

0: Mark Amber en Good To Be op Centraal Plus. Zometeen na het nieuws van 12:30 meer muziek hier. Avicii, Addicted To You. En zometeen hoor je ook Carol G met Bruno Mars. Ineens was daar nieuwe muziek van die twee. Was echt nergens echt aangekondigd. Maar ik moet zeggen, ik vind het wel een mooi cadeautje hoor. De Love Song Stil komt eraan zometeen na het nieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Vanochtend is een fietser gewond geraakt bij een ongeluk op de Schipholweg in Leiden. Op de kruising van de Morsingel en de Plesmanlaan is een vrouw geschept door een vrachtwagen. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer in de ambulance behandeld en daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Gisteravond vond ook een aanrijding plaats. Op een zebra aan de Lammenschansweg in Leiden is een vrouw aangereden door een scooter. Ook zij is gewond geraakt. Ambulancepersoneel heeft haar naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de scooter viel, maar raakte niet gewond. De verkeerspolitie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. En de talkshow De Verjaardag van Zoeterwoude is morgenavond vanaf 7 uur te zien op televisie en online bij Centraal Plus. In het programma wordt de verjaardag van het dorp officieel gevierd. De talkshow vindt plaats op het plein bij de Dorpskerk en is toegankelijk voor publiek. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is vandaag de hele dag wisselvallig. Droge en natte periodes wisselen elkaar af en het kan dus ook stevig regenen. De temperatuur komt vandaag niet boven de 19 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: De nieuwste Carol G en Bruno Mars en Still.
1: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
0: Bij de Pride in Leiden komende zaterdag dan varen de boten weer door de grachten van Leiden heen. En de hele week zijn er al verschillende activiteiten, lezingen, je kan naar exposities, dat soort dingen. Maar ja, is de Pride Leiden noodzakelijk een statement? Of zeg je nee joh, het is helemaal geen statement, het is gewoon een feestje. Het is een hoognodig statement, kan je voor kiezen. Het is een mooie combinatie van twee. Of zeg je, het is vooral een feestje. Op dit moment zegt 48%. Het is een mooie combinatie van alle twee. Het is een feestje, maar het is ook echt nodig. Het is vooral een feestje, zegt 41%. En 11% zegt dat het echt puur uit noodzaak is voor awareness. En dat het helemaal niks met een feestje te maken heeft. Nou, jij mag ook stemmen. Doe dat vooral online op onze website. Dat is centraalplus.nl. Stemmen kan tot en met vrijdag en dan aan het einde van de dag in de avond zie je de uitslag in het Centraal Plus weekoverzicht met Joyce van Meurs. De Pride Leiden, dus noodzakelijk statement op een jaarlijks feestje. Zometeen Alec Benjamin, Let Me Down Slowly, eerst John Cicada. Dit is Just Another Day.

Hallo, Marshmallow en Cameron Whitcomb op Central Plus en Alec Benjamin en Let Me Down Slowly aan het einde van Rudo voor vandaag. Ik ben er morgen weer, direct na de ochtendshow met Mark en Rabin. En zometeen hier non-stop de lekkerste muziek. En vanmiddag om 3:00 hoor je Elmar met de Centraal Plus middagshow. Ik wens je een hele fijne maandag. Graag tot morgen. Dit is Bibi Rexha nog met Faithless.

0: Unity NL on Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL on Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 19:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad weer uitgesteld. De deadline voor de begrotingsplannen is nu verschoven naar 6:00 vanavond. De onderhandelingen over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan gedacht. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten. De begrotingsraad stond oorspronkelijk gepland om 11:00 vanochtend. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. AI-bedrijf Anthropic, bekend van het programma Cloud, wordt aangeklaagd door Sony Music en Warner Music. Cloud kan worden gebruikt om songteksten te maken. De muziekbedrijven zeggen dat op grote schaal songteksten zijn gebruikt om het AI-programma te ontwikkelen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gedownload. Als een gebruiker Cloud een vraag of opdracht geeft, wordt soms de woordelijke of bijna woordelijke tekst van een van de liedjes gegeven. Volgens oud-vicepremier Carola Schouten was er in de coronatijd weinig ruimte om het coronabeleid te betwisten. Dat zegt ze tegen de enquêtecommissie Corona. Volgens Schouten hadden verschillende fases van de pandemie beter onderscheiden kunnen worden, met daarbij de vraag of het beleid daar nog bij paste. De coronaverhoren zijn vandaag de 8e week ingegaan. Vanmiddag wordt oud-SGP-leider Kees van der Staaij ondervraagd. Op een basisschool in Mierlo is vannacht een ravage aangericht. Vandalen hebben digiborden vernield, speelgoed van de kinderen kapot gemaakt, ramen ingeslagen en meubels omver gegooid. De directeur zegt dat de schade enorm is. Volgens de politie zit er waarschijnlijk een groep jongeren achter. De basisschool blijft in ieder geval vandaag nog dicht om alles op te ruimen. Het weer, af en toe zon en enkele buien, soms met onweer en windstoten. Het wordt 18 tot 20 graden, ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Christmas is with you.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Vanochtend is een fietser gewond geraakt bij een ongeluk op de Schipholweg in Leiden. Op de kruising van de Morsingel en de Plesmanlaan is een vrouw geschept door een vrachtwagen. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer in de ambulance behandeld en daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Gisteravond vond ook een aanrijding plaats. Op een zebra aan de Lammenschansweg in Leiden is een vrouw aangereden door een scooter. Ook zij is gewond geraakt. Ambulancepersoneel heeft haar naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de scooter viel, maar raakte niet gewond. De verkeerspolitie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. En de talkshow De Verjaardag van Zoeterwoude is morgenavond vanaf 7 uur te zien op televisie en online bij Centraal Plus. In het programma wordt de verjaardag van het dorp officieel gevierd. De talkshow vindt plaats op het plein bij de Dorpskerk en is toegankelijk voor publiek. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is vandaag de hele dag wisselvallig. Droge en natte periodes wisselen elkaar af en het kan dus ook stevig regenen. De temperatuur komt vandaag niet boven de 19 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Jaarmarkt Leiden-Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden-Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden-Dorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een man van 33 uit Groningen is vrijgesproken voor het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia en het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. Volgens de rechter had de man een psychose, maar was hij nooit echt van plan de prinsessen iets aan te doen. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist. De Groninger werd in januari opgepakt nadat hij op een balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschild. De man was in de waan dat hij een relatie met Amalia had. Na de overstromingen in Nepal worden nog altijd 4200 mensen vermist, meldt het Nepalese ministerie van Buitenlandse Zaken. Onder de vermisten zijn bijna 600 buitenlanders. Ook in Tibet worden nog honderden mensen vermist, onder wie twee Nederlandse toeristen. Het gaat om een vrouw van 51 uit Haarlem en een man van 29 uit Nijkerk. Een derde vermiste Nederlander woont in Nepal. Het dodental door de overstromingen is inmiddels opgelopen tot boven de 900. De politie in Zwitserland heeft iemand opgepakt voor de schietpartij op een reef. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in het noorden van het land. De verdachte is een man van 43. De politie denkt niet dat er meerdere daders zijn. Na de schietpartij in Zwitserland overleed een 22-jarige vrouw aan haar verwondingen. 5 anderen raakten gewond. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad nog een keer uitgesteld. D66, VVD en CDA zouden de begrotingsplannen vanochtend afronden, maar zijn er dus nog niet uit. De bijeenkomst waarin de plannen officieel goedgekeurd moeten worden is nu 6 uur vanavond. De begroting moet voor middernacht naar de Raad van State gestuurd zijn. Het weer, af en toe zon en enkele buien met soms onweer en windstoot. Het wordt 18 tot 20 graden, ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.
4: Yes. Meer voor jou.
1: Met nu. Meer.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Vanochtend is een fietser gewond geraakt bij een ongeluk op de Schipholweg in Leiden. Op de kruising van de Morsingel en de Plesmanlaan is een vrouw geschept door een vrachtwagen. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer in de ambulance behandeld en daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Gisteravond vond ook een aanrijding plaats. Op een zebra aan de Lammenschansweg in Leiden is een vrouw aangereden door een scooter. Ook zij is gewond geraakt. Ambulancepersoneel heeft haar naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de scooter viel, maar raakte niet gewond. De verkeerspolitie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. En de talkshow De Verjaardag van Zoeterwoude is morgenavond vanaf 7 uur te zien op televisie en online bij Centraal Plus. In het programma wordt de verjaardag van het dorp officieel gevierd. De talkshow vindt plaats op het plein bij de Dorpskerk en is toegankelijk voor publiek. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is vandaag de hele dag wisselvallig. Droge en natte periodes wisselen elkaar af en het kan dus ook stevig regenen. De temperatuur komt vandaag niet boven de 19 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Supermarkt Leiden Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden Dorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. In 1982 werd hij op 34-jarige leeftijd minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. In 1989 werd Brinkman fractieleider van het CDA. Premier Lubbers zag in hem zijn opvolger en er werd lijsttrekker voor de ChristenDemocraten bij de verkiezingen van 1994. De partij verloor toen fors en Brinkman verdween van het politieke toneel. Na een aantal jaren in bestuursfuncties keerde hij terug in de politiek. Hij ging in 2011 voor het CDA naar de Eerste Kamer. In 2019 zette hij definitief een punt achter zijn politieke loopbaan. Elko Brinkman was 78 jaar, hij overleed na een kort ziekbed. De man die de prinsessen Amalia en Alexia had bedreigd is vrijgesproken. Hij zei onder meer dat hij Amalia wilde ontvoeren. Volgens de rechter had hij daar geen concrete plannen voor, maar zat hij in een psychose. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist, maar de rechtbank vindt dat dus niet nodig. Er worden nog altijd 4200 mensen vermist na de overstromingen in Nepal. Ook in Tibet worden nog honderden mensen vermist, onder wie twee Nederlandse toeristen. Een derde vermiste Nederlander woont in Nepal. Het dodental door de overstromingen is inmiddels opgelopen tot boven de 900. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad opnieuw uitgesteld. De deadline voor de begrotingsplannen is nu verschoven naar 6 uur vanavond. De onderhandelingen over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan gedacht. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten. De begrotingsraad stond oorspronkelijk gepland om 11 uur vanochtend. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Het weer, af en toe zon en enkele buien, soms met onweer en windstoten. Het wordt 18 tot 20 graden. Ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar.
4: Meer voor jou. De middagshow van Centraal Plus met Cat's Eye en Animal. Centraal Plus. Eerst Lucas en Steve met Brandy. Dit is I Could Be Wrong.

Afgelopen jaar een dikke hit met Gabriella en nu zijn ze terug. De dames van Cat's Eye met Animal en die hoorde je bij Centraal Plus. Daarvoor nog Lucas en Steve en Brandy met I Could Be Wrong. Het is maandag 31 augustus en ja, vandaag de dag dat eigenlijk alles weer normaal is. De vakanties zijn afgelopen, vanmorgen ook meteen weer druk op de weg. En vandaag, ja, 31 augustus, ook nog eens de laatste officiële zomerdag. En vanaf morgen begint dan eigenlijk min of meer de herfst. Nou goed, de komende dagen belooft het een beetje wisselvallig te gaan worden. Morgen dan wel droog, daarna weer wat regen. En aankomend weekend van het dorpsfeest in Oegstgeest. En natuurlijk ook de jaarmarkt in Leiderdorp. Ja, dat belooft droog te gaan verlopen met temperaturen tussen de 20 en de 23 graden. Ik ben Weijen, tot 6 uur, met zometeen Chef Special. En eerst nu Katy Perry, Last Friday Night.

0: Chef Special, C'est La Vie en Katy Perry met Last Friday Night. Net is het nieuws naar buiten gekomen dat Ilko Brinkman is overleden. Is 78 jaar geworden, heeft echt jarenlang in de politiek gezeten. Afgelopen paar jaar heeft hij het al wat rustiger aangedaan om in ieder geval te genieten van zijn gezin. Dat vond hij heel erg belangrijk. En hij is een tijdje ziek geweest en na dat korte ziekbed is hij dus overleden. Dat laat zijn familie vandaag weten en hij is 78 jaar geworden. Ja, op onze website centraalplus.nl staat heel veel nieuws uit je eigen omgeving. Onder andere een terugblik op de Parsar Leiden. Die heeft de afgelopen weekend plaatsgevonden en was druk bezocht. En ja, misschien ploft die deze dagen wel ergens op de deurmat. De welbekende feestwijzer, het boekje rondom 2 en 3 oktober... met misschien wel een verrassing. En heb jij die verrassing, ja, dan heb jij een cadeautje gekregen... en dan ben je een van de gelukkigen. Vanmorgen kwam de vereniging daar uitgebreid over vertellen. En dat interview dat vind je terug op de website centraalplus.nl. Is het nu tijd geworden voor de Plus Track? En die is deze week in handen van Direct. Dit is My Friend.
1: Dit is deze week de Plus Track. Plus Track. Nieuwe muziek hoor je op Centraal Plus.

De middagshow van Centraal Plus met Suzanne en Freek halverwege. En daarvoor de Plus Track. En die staat op naam van de band die over een paar maanden een aantal grote concerten gaan geven. En ze hebben aangekondigd, er komt een nieuw album aan. Ja, zie dit dan een beetje als een soort van voorproefje. My Friend, de nieuwste van Direct deze hele week. De Plus Track op de radio bij Centraal Plus. Raven Lanet, Love Me Not komt eraan. Eerst Rita Ora, dit is Anywhere.

0: Raven Lané, Love Me Not en Anywhere, Rita Ora. Zometeen de tv-update, ook Fireflies, Martin Garrix en U2 die gaan je horen. En What Are You Want From Me van Adam Lampert. Na weerverkeer en regionieuws. Hier is Robert.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Oud-minister, voormalig CDA-leider en leidenaar Elko Brinkman is op 78-jarige leeftijd overleden. Dat gebeurde na een kort ziekbed. Zijn familie heeft dat vandaag bekendgemaakt. Brinkman was van 1982 tot 1989 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. En hij woonde sinds 1975 in Leiden. Vanochtend is er een flinke botsing geweest tussen een bestelbus en een vrachtwagen op de N434 bij Leiden. Het gevolg was een verkeerschaos. De bestuurder van de bestelbus raakte gewond en is door ambulancepersoneel behandeld. Als gevolg van het ongeluk stond er een enorme file op de weg tussen Leiden, Oegstgeest en Wassenaar. En het afgelopen weekend stond Leiden voor de vijfde keer in het teken van de Pasar Leiden. Het bezoekersaantal van het festival dat de Indische en Indonesische cultuur viert groeide in korte tijd flink. Het begon met enkele duizenden bezoekers en inmiddels zijn dat er ruim vier keer zoveel. De organisatie spreekt dan ook trots van een cultureel fenomeen van formaat. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend droog. Door de bewolking koelt het maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 16 graden. Morgen wordt het de hele dag droog en zonnig. En loopt de temperatuur op tot 21 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu... meer muziek voor jou.

0: Adam Lambert, What Do You Want From Me en de combinatie Martin Garrix en U2, dat levert Fireflies op.
1: Dit zie je vanavond op televisie bij Centraal Plus.
0: Afgelopen zaterdag groot feest in Zoeterwoude met een braderie langs het watertje en op het dorpsplein. Heel veel foodtrucks en kinderattracties. En die braderie werd officieel geopend door de burgemeester van Zoeterwoude. En vanavond kan je er nog eventjes van nagenieten. Moet zeggen, het was een mooie dag. Het weer zat ook mee. Tussen 10 en pak een beetje een uurtje of 3 was het droog. Een hele dorp is gewoon uitgelopen. En vanavond daar veel meer over. Vanaf 6 uur via Ziggo kanaal 40 en 45.

0: punto.
1: Juanes, La Camisa Negra en de nieuwste Rolf Sanchez, die heet Marchar. Die hoorde je bij Centraal Plus met Morgenavond. Nou, we blijven nog een beetje hangen in het 750-jarige bestaan van het dorp Zoeterwoude. Een talkshow. En die talkshow die komt, ja, het gaat zonnig worden als het allemaal een beetje mee zit vanaf een zonovergoten dorpsplein.
2: Nou, inderdaad. En Zoeterwoude bestaat 750 jaar en dat vieren we de hele week. Dus het is niet zo gek dat we daar nog steeds bij stilstaan. Een speciale verjaardagstalkshow, want morgen is het echt zover. Morgen is het 1 september en dan bestaat Zoeterwoude officieel 750 jaar. En hoe leuk is dat? We gaan van 7 tot 8 een tv-programma maken waarin we terugblikken wat er tot nu toe is geweest, maar ook gaan proosten met z'n allen. En dat doen we in stijl, want Zoeterwoude staat toch bekend om de grote bierbrouwerij die er zit. Dus we gaan met bier proosten. En dat doen we om 7:50. Oftewel 7:50 s'avonds.
1: Wat een mooie tijd. Morgenavond dus. Is het ook zo dat er publiek bij aanwezig kan zijn? Of mag dat niet?
2: Zeker wel. Iedereen mag erbij aanwezig zijn die dat leuk vindt. En dan heb ik ook alvast, kan ik vast iets beloven aan het publiek. Als je ernaar naartoe komt, dan mag je mee proosten. En dan krijg je zo'n speciaal 750 jaar biertje. Die speciaal door die Zoeterwoudse brouwer is gebrouwen. En we hebben er nog heel veel. Dus je mag er ook nog een paar mee naar huis nemen.
1: Nou, dat is altijd lekker. Dus kom je daar morgenavond heen in Zoeterwoude dorp, dan krijg je als het ware een goodie of meerdere goodies mee. Een soort van collectors item eigenlijk.
2: Ja, van 7 tot 8 is dus die show. En je kan ze dan meenemen. Je moet ze niet te lang collecteren thuis. Want ze zijn tot eind oktober houdbaar. Dus gewoon opdrinken thuis.
1: Oké, nou ja, en anders gewoon ergens in een soort van vitrinekast plaatsen. Mocht je er nou niet bij kunnen zijn en wel geïnteresseerd zijn, wij gaan het bij Centraal Plus ook helemaal live uitzenden. Ik ga ervan uit, begint om 7 uur dan toch?
2: Ja, van 7 tot 8 is de grote verjaardagshow van Zoeterwoude te zien bij Centraal Plus. En dat kan je dus gewoon lekker meekijken.
1: Eindelijk officieel 750 jaar. Centraal Plus, de middagshow. Ik heb Miles Smit en Niall Horan voor je klaarstaan. Eerst One More Night. Dit is Maroon 5.

Miles Smith, Niall Horan, Drive Safe. Met zometeen Bob Meijer in de studio. We gaan het hebben over 2 en 3 oktober. Hij gaat iets organiseren op de Garenmarkt. Ook Sarah van Roenburg komt langs. Zij gaan komende zaterdag appels uitdelen. Gaan ze doen op de Jaarmarkt in Leiderdorp. En ik ga ook even bellen met Rienus. Het Language Café komt eraan. En dat is eigenlijk om zoveel mogelijk Nederlands te leren, te ontmoeten en te verbinden in Leiden. Dat zometeen in de middagshow. En nu Sam Veld met Leonie. Dit is Far Away From Home.

0: Unity NL on Tour. Kom naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL on Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 19:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus Nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij werd in 1982 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Later werd hij fractieleider van het CDA en uiteindelijk lijsttrekker bij de verkiezingen van 1994. Toen verloor het CDA flink. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed. Hij was 78. Realityster en vastgoedondernemer Peter Gillis raakte 3 vakantieparken kwijt. Ze zijn door een schuldeiser in de verkoop gezet, omdat Gillis een aantal betalingen zou hebben gemist. Het gaat om parken in Valkenswaard, Ommel en Valkenburg. De hypotheekrechten van die parken lagen bij een zakenman die aan Gillis miljoenen had geleend. De vakantieparken worden over een maand geveild en de opbrengst gaat dan naar de schuldeiser. Peter Gillis laat aan Omroep Brabant weten dat hij er alles aan zal doen om de veiling te voorkomen. Een man van 33 uit Groningen is vrijgesproken van het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia en het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. Volgens de rechter had de man een psychose, maar was hij nooit echt van plan de prinsessen iets aan te doen. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist. De Groninger werd in januari opgepakt nadat hij op een balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschild. De man was in de waan dat hij een relatie met Amalia had. De Zeelandbrug is vanaf morgen tot en met 12 oktober dicht. In het beweegbare deel van de brug zitten scheuren die gerepareerd moeten worden. Die zijn onder meer ontstaan door veroudering en door zwaar verkeer dat over de brug rijdt. Dagelijks rijden er zo'n 15.000 voertuigen over de brug die Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland met elkaar verbindt. Het verkeer wordt de komende 6 weken via de Oosterscheldekering omgeleid. Het weer. Vanavond vallen verspreid over het land nog wat buien. Vannacht wordt het droger en koelt het af naar 13 graden. Morgen vooral in het noorden een bui. In de rest van het land geregeld zon bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A4 naar Rotterdam tussen Zoeterwoude en Ippenburg. 10 minuten vertraging. A12 naar Den Haag tussen Houten-Oost en Woerden een kwartier extra. En de A20 naar Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven. 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Elmar.
3: De middagshow van Centraal Plus met Alex Warren. Dit is Passenger.

0: Inmiddels aangekondigd, er gaat een gloednieuw album aankomen. Een album op naam van Alex Warren. Je hoort het Passenger bij Centraal Plus. Het is de middagshow, maandag 31 augustus. Morgen 1 september. Afgelopen weekend is officieel het servicepunt geopend van 3 oktober. En dat betekent, ja, het begint dan toch wel een klein beetje te kriebelen. Bij mij in de studio is Bob Meijer. Bob, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, bekend als horeca-ondernemer in de regio. En op 2 en 3 oktober ook een soort van festivalorganisator.
1: Nou, zeker wel. Zeker wel. Al jarenlang doen we het voor de 3 oktobervereniging, ook op 2 oktober. En dit jaar valt natuurlijk op 3 oktober op zaterdag. Dus dan verwachten de voorspellers meer dan 50.000 bezoekers aan de stad. Dus 3 oktober gaan we de giga-garenmarkt ervan maken.
0: Heb je enig idee waar die voorspelling vandaan komt? Dat er dus 50.000 mensen naar de stad mogelijk gaan komen?
1: Nee, zou ik echt niet weten. Ik denk wel zaterdag. Het is natuurlijk de laatste jaren wel weer drukker geworden. Hè? Het eerste jaar na de coronatijd was het natuurlijk een beetje ingekakt. Maar gelukkig gebeurt er steeds meer. Dus ik denk dat ze daar de voorspelling op gedaan hebben.
0: En toen dacht jij, die 3 oktober, die ga ik eventjes extra erbij pakken op de Garenmarkt. En je noemde het zelf al, de Giga Garenmarkt.
1: Ja, je moet er wat verzinnen.
0: Waar komt die naam vandaan?
1: Nou ja, het wordt gewoon een gigantisch feest. Dus nou ja, dat is de Giga Garenmarkt zo makkelijk verzonnen.
0: En betekent dat dan dat je dit helemaal zelf hebt bedacht? Of doe je het met een team samen?
1: Ik doe het samen met Herke Tuinstra en Reinier Haas. Waar ik ook de Bol 071 mee doe en dat soort dingetjes. Dus zij doen eigenlijk de productie, ik doe de horeca. We doen waar we allemaal goed in zijn. En zij draaien ook nog een plaatje tussendoor. Dus zo hebben we een leuk programma neergezet.
0: Ja, klinkt in ieder geval veelbelovend. Ben ik wel even nieuwsgierig. Jij hebt heel veel horecazaken in de regio. Ja. Niet op de Garenmarkt. Hoe kom jij aan deze plek?
1: Hoe kom ik aan deze plek? Nou, ik doe het samen met Etienne van het Fust. En die zit natuurlijk wel op de Garenmarkt. Alleen ja, als je natuurlijk zoiets moet doen, heb je natuurlijk ook veel personeel nodig. Je hebt ook wel de expertise nodig. Dus toen hebben Etienne en ik gezegd, we gaan het saampjes doen.
0: En zeg je, dat is lastig het organiseren van een evenement in Leiden? Of zeg je, nou, eigenlijk is het ook wel heel erg leuk en een soort van uitdaging?
1: Leuk, een uitdaging is het zo en zo. Lastig is het ook wel een beetje. Ik moet wel zeggen dat we natuurlijk best wel veel doen. We hebben vorige week nog Housequick gedaan in de polderfabriek met 1000 man. Dus als je het vaker doet, dan wordt het wel wat makkelijker. Vergunningen merk ik toch ook dat het wat makkelijker wordt. Je merkt er ook wel hier in Leiden dorp dat ze ook graag willen. Leiden wil ook wat meer. Dus ik moet zeggen, nee, het wordt allemaal wel leuker en makkelijker. En het blijft ook natuurlijk altijd een hele gave uitdaging.
0: Nou, als ik het zo een beetje om me heen hoor, dan belooft er veel te gaan gebeuren tijdens 2 en 3 oktober. De Garenmarkt, eigenlijk vanaf 2 oktober is het plein van de 3 oktobervereniging.
1: Ja, klopt.
0: En dan op 3 oktober dus die Giga Garenmarkt.
1: Ja,
0: wat kunnen we gaan verwachten?
1: Uiteraard Dries Roelvink in zijn gele zwembroek. Komen lopen.
0: Ja, heb je Dries zover gekregen dat hij hem aantrekt?
1: Nee. Misschien als het heel mooi weer wordt. Maar dat denk ik niet. Nee, maar vanaf 5 uur is Dries er. Danny Plezier. Van Beukering. Een hele leuke fanfareband. Het is alleen maar feestnummers. Komen lopen is natuurlijk een begrip geworden. Ook natuurlijk wel in het lijfontzet. Herke en Reinier Haas de plaatjes tussendoor draaien. De Kameleteen komt voorbij. Dus eigenlijk één gigasfeest.
0: Eigenlijk een breed scala van Nederlandstalig tot top 40 en alles wat ertussenin zit.
1: Ja.
0: En hoe stel je dat dan samen? Doe je dat dan zelf, zo'n line-up? Of heb je daar dan de expertise voor de entertainment?
1: Nou, René Haas doet het wel het meeste. Dries was toch gewoon een beetje mijn dingetje. Ik vind het ook wel leuk om eventjes een bekende zanger naar de stad te halen.
0: Zeg ik een soort van guilty pleasure voor jou?
1: Nou, zeker wel. Ja.
0: Hey, maar is het dan niks, Bob, dat jij dan misschien in die gele zwembroek gaat staan en dat Dries gewoon zijn liedjes zingt?
1: Daar zou ik eens over nadenken.
0: Zou wel een stunt zijn.
1: Je wil mij niet zien hoor, in een gele zwembroek.
0: Nee, maar ik denk misschien meer voor de stunt, voor de foto's of de herinnering.
1: Ja, dat is misschien wel een goede inderdaad.
0: Dat kan wel tof zijn. Ja. Hey, dat plein is gewoon 2 dagen helemaal gratis toegankelijk.
1: Ja, zeker. Ja.
0: En wat is een beetje jullie verwachting? Ik weet, het Rapenburg, zij zijn trouwens donderdag hier in de studio. Okay, verwachten volgens mij tussen de 3 en de 4.000 mensen gedurende de hele tijd op dat plein, op dat water. Ja. Hoeveel mag er bij jullie op?
1: Ik weet eigenlijk niet eens hoeveel er bij ons op mag. Maar ik weet wel dat het 2 oktober is natuurlijk sowieso vol. En dan zit je op een kleine 3000 man. Ja, dat verwacht ik eigenlijk met 3 oktober ook wel, ja. Het is natuurlijk wel leuk dat je natuurlijk wel... En wij werken ook met de jongens van Rapenburg. Dus van Barrera, Keizertje en Lesbe. Gewoon goed samen. Dus zo gauw wij wat hebben, hebben zij niks. Hebben wij wat, dan zo wisselen we elkaar af. En ik denk dat het een mooi stukje... een feest gaat worden. Bij Rapenburg. De Anna Fred doet 2 dagen, wat, dat is ook nieuw.
0: Ja.
1: Plaatjes voor de gaatjes die komen daar. Dus ja, ik denk dat het een leuk plekje wordt.
0: Ja, ik moet zeggen, wat ik wel leuk vind, het wordt echt een soort gigantische loop die je kan maken door de hele stad. Ja. Er is eigenlijk veel meer pleinen, meer straten, meer grachten.
1: Ja, maar ik denk dat het... Ja, wat ik zeg natuurlijk, na de coronatijd was het echt wel slecht. Ondernemers waren voorzichtig, logisch hè, want ze hebben natuurlijk een hele hoop geld verloren. Alleen iedereen durft nu weer wat te doen. En de stad is nu, vroeger was het de Nieuwe Rijn, maar het is nu echt overal. Het is Rapenburg, het is de Nieuwe Rijn, het is het kermisgebied. Dus er gebeurt genoeg.
0: En nu dan de komende weken nog even de puntjes op de i zetten?
1: Zo is het.
0: En wat moet er dan nog gebeuren? Of zeg je, eigenlijk zijn we er gewoon helemaal klaar voor?
1: Nou, piskruisjes moeten nog gehuurd worden. Morgen zit ik met Heineken om de bestelling door te nemen. En dan zijn we er wel eigenlijk door.
0: Nou, ik zou zeggen, maak er alvast een mooi ontzet van.
1: Dankjewel.
0: Voor meer informatie is er een pagina, social media.
1: Hij komt straks op social media vanaf morgen, de Gigagarenmarkt.
0: De Gigagarenmarkt. We gaan hem onthouden. Bob Meijer, dankjewel. En alvast heel veel succes.
1: Dankjewel. Hoi, hoi.

0: Chef Special, If Not Now Then When. En ook Armin van Buuren met Sam Martin en Wild Wild Sun. Die hoorde je bij Centraal Plus, de middagshow. Aankomende zaterdag is het tijd in Leiderdorp voor de Jaarmarkt. Met heel veel kraampjes, attracties, een podium. Dit jaar zelfs een rodeo-stier. En ook Pro Leiderdorp is erbij. En van Pro is Sarah van Roenburg in de studio. Sarah, goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag ook allemaal.
0: Ik ben benieuwd. Afgelopen jaar hebben jullie daar ook gestaan. Dat was eigenlijk een beetje een soort van campagne voor natuurlijk de verkiezingen die er aankwamen. Die zijn er nu niet, maar jullie gaan daar wel staan. En jullie gaan ook nog het een en ander uitdelen, begreep ik.
1: Ja, dat klopt, Elmar. We hebben daar vorig jaar gestaan. Inderdaad, in aanloop naar de verkiezingen dachten we, hoe mooi is het podium als je staat op de jaarmarkt, waar iedereen kan komen, waar er heel veel te doen is. En dat beviel ons zo goed dat wij naast onze wijkacties, want je weet, wij gaan ongeveer elke maand de wijk in.
0: Klopt.
1: Dat we nu ook weer hier wilden gaan staan. Omdat er weliswaar geen verkiezingen zijn. Maar we willen gewoon beschikbaar zijn, benaderbaar zijn en mensen spreken.
0: Ja, is het belangrijk om zichtbaar te zijn en dat men jullie ook echt kan aanspreken en andersom?
1: Ja, dat vind ik wel. Sterker nog, dat vinden wij allemaal. Politiek kan heel ingewikkeld zijn en gaat ook best wel over grote belangen. Maar het kan ook heel klein zijn. En het is heel belangrijk dat mensen zich goed voelen in een dorp. En daarom willen we er zijn.
0: En is het dan belangrijk om heel veel leden te charteren om deze dag op de Laan van Berendrecht te staan om zich in te zetten voor Pro en uiteindelijk ook voor het dorp?
1: Je bedoelt of wij met veel leden staan? Ja. Want het is niet ons doel om op dat moment leden te werven.
0: Nee, maar of er veel leden van Pro, zeg maar. Dus vanuit de coalitie, of die daar allemaal gaan staan?
1: Vanuit onze pro-fractie is bijna iedereen er. En enkeling is op vakantie. Maar we staan daar eigenlijk denk ik steeds met een man of vier. Misschien zelfs vijf. Dat zijn bestuursleden. Maar dat zijn ook wat andere actieve leden die we vaker terugzien bij bijeenkomsten. En die het gewoon leuk vinden om de wijk in te gaan en met mensen te praten.
0: Nou gaan jullie twee dingen meenemen. Allereerst appels, die gaan jullie uitdelen. Ja. Ben ik meteen benieuwd, wat voor kleur appel is dat?
1: We hadden de appel, vorig jaar waren we natuurlijk nog PvdA en GroenLinks. En dan hadden we groene appels en rode appels.
0: Ja.
1: dus dat leek ons toen heel symbolisch mooi. Maar een appeltje voor de dorst is altijd leuk. En lekker gezond snacken. Dus wij dachten, we pakken gewoon de appels er weer bij. En ze zullen gekleurd zijn. Dus ik gok op een Elstar.
0: En die gaan dus worden uitgedeeld aankomende zaterdag. Daarnaast hebben jullie ook vragenlijsten bij jullie. En jullie zijn benieuwd naar een aantal vragen die opgesteld zijn. Waar moet ik aan denken?
1: Nou, ik heb ze ook meegenomen. Dat kunnen de mensen natuurlijk thuis niet zien. Maar misschien online wel. We hebben gewoon heel kort van, wat vindt u belangrijk? Wat mist u? Wat gaat er goed? En wat wilt u meegeven aan de politiek? En wat we merken is dat daar komt van alles langs. En wat heel belangrijk wordt gevonden is, dat weten we ook nog van vorig jaar. Toen hebben mensen ook hun adres kunnen achterlaten trouwens. Daar hebben we ook nog wel daarna nog wat gesprekken gehad. Niet al te veel, want mensen vinden het fijn op de markt zelf. Maar je haalt dan op wat mensen belangrijk vinden. Speeltuinen, veiligheid, verkeersveiligheid en dat de stoepen goed toegankelijk zijn voor jong, oud.
0: Ja. Oké, dus eigenlijk echt de informatie, wat speelt er in het dorp, dat kan als het ware worden doorgegeven.
1: Ja.
0: En wat gaat er dan gedaan worden met de informatie die jullie hebben ingewonnen?
1: Nou, we hebben daar vorig jaar hebben we dat ook meegenomen in ons verkiezingsprogramma. Ik hoop dat mensen het ook terug hebben gezien in het collegeprogramma. Wij zitten nu in de coalitie. En bijvoorbeeld verkeersveiligheid, langzamer rijden, stoeptoegankelijkheid. Dat staat er ook allemaal in. Dus dat is ook de bedoeling dat het verbetert. En als mensen kunnen, dan kunnen ze ook gewoon met ons één op één praten. En dat is voor ons heel waardevol.
0: Ja, dus echt gewoon het contact met de inwoner van Leiderdorp.
1: Ja, en als er niet iets te klagen is of zo, dan is het ook gewoon leuk om met mensen te praten over wat ze leuk. Ja, gewoon.
0: Gewoon? Mensen, lekker gewoon een beetje keuvelen?
1: Spreken, ja.
0: Appeltje eten, keuvelen, vragenlijsten invullen en zo uiteindelijk informatie inwinnen.
1: Precies.
0: Eigenlijk een soort van win-win situatie. Van hoe laat tot hoe laat staan jullie daar aankomende zaterdag in Leiderdorp?
1: De jaarmarkt opent om 10:00. Dan staan we er meteen waarschijnlijk tot een uurtje of 4:00.
0: En dan dus met die appels en die vragenlijst. Is het dan zo dat die vragenlijst anoniem ingevuld kan worden? Of moet je wel gewoon al je gegevens invullen?
1: Zeker kan je het anoniem doen. En je hoeft de vragenlijst niet in te vullen. Hè. We staan daar ook. Dus we praten ook gewoon met mensen. Schrijven zelf ook dingen op. En, niks is verplicht.
0: Een soort van signalerende rol.
1: Ja, precies. Gewoon er zijn.
0: Nou, aankomende zaterdag vanaf 10 uur tot in ieder geval 5 uur is de jaarmarkt daar op de Laan van Berendrecht. Pro is er ook bij. Sarah van Roenburg, dankjewel.
1: Graag gedaan.
2: Centraal Plus. Meer voor jou. Come on.

0: onderweg naar het einde van de werkdag met Sommieu Feels Part 2. En daarvoor draaide ik ook nog een van die platen die toch eigenlijk wel een beetje onlosmakelijk verbonden zijn met de zomer. Shakira, Zoo. En ik sprak met Sarah van Roenburg. Zij is van Pro en zij staan in Leiderdorp aankomende zaterdag op de Jaarmarkt. En die vindt plaats op de Laan van Berendrecht tussen 10 en 5 overdag. Zometeen gaan we het hebben over een taalcafé. Ook Keith Urban met Pink, One Too Many, die ga je horen. Na weerverkeer en regionieuws. Hier is Robert.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. Oud-minister, voormalig CDA-leider en Leidenaar Elko Brinkman is op 78-jarige leeftijd overleden. Dat gebeurde na een kort ziekbed. Zijn familie heeft dat vandaag bekendgemaakt. Brinkman was van 1982 tot 1989 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. En hij woonde sinds 1975 in Leiden. Vanochtend is er een flinke botsing geweest tussen een bestelbus en een vrachtwagen op de N434 bij Leiden. Het gevolg was een verkeerschaos. De bestuurder van de bestelbus raakte gewond en is door ambulancepersoneel behandeld. Als gevolg van het ongeluk stond er een enorme file op de weg tussen Leiden, Oegstgeest en Wassenaar. En het afgelopen weekend stond Leiden voor de vijfde keer in het teken van de Pasar Leiden. Het bezoekersaantal van het festival dat de Indische en Indonesische cultuur viert groeide in korte tijd flink. Het begon met enkele duizenden bezoekers en inmiddels zijn dat er ruim vier keer zoveel. De organisatie spreekt dan ook trots van een cultureel fenomeen van formaat. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend droog. Door de bewolking koelt het maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 16 graden. Morgen wordt het de hele dag droog en zonnig. En loopt de temperatuur op tot 21 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het vooral langzaam op de A4 naar Rotterdam. Tussen knooppunt Hofvliet en Den Haag-Zuid heb je een kwartier vertraging. A12 naar Den Haag bij Harmelen 5 minuten extra. En een stukje verderop bij Bodegraven ook 5 minuten vertraging. De A20 naar Hoek van Holland. Bij Rotterdam-Delfshaven doe je er 10 minuten langer over. Bij Gouda viel op de N207 richting Bergambacht. Bij industrieterrein Gouwenstroom 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Pete Urban samen met Pink en One Too Many. Die hoorde je op de radiozender voor de regio Leiden en Wassenaar. Centraal Plus. Aankomende zaterdag 5 september is er een taalcafé. En dat taalcafé dat is eigenlijk voor iedereen die wat wil leren. Waar je vandaan komt, dat maakt niet heel veel uit. En welk taalniveau je hebt, ja, ook daar is verder niet echt een discussie over. Ik heb Rinus Veldhuis aan de telefoon. Rinus, een hele goede middag.
1: Hi, goedemiddag.
0: Nou, dan ben ik meteen wel even benieuwd. Wat heb jij met taal?
1: Wat heb ik met taal? Ik ben gewoon geboren in Nederland. Ik heb vanaf jongs af aan het geluk gehad dat ik Nederlands heb geleerd. En tegenwoordig heb je gewoon heel veel mensen die komen uit andere landen naar Nederland toe. En die willen graag Nederlandse taal leren om toch beter te kunnen spreken met op een sportvereniging of met hun buren. Ja, of ze hebben kinderen die op Nederlandse school die willen taal leren. Dus zodoende eigenlijk willen veel mensen toch Nederlands leren, merk ik.
0: En aankomende zaterdag dan kan je dat dus gaan doen. Eigenlijk een beetje de beginstapjes ga ik er dan van uit in het Language Café 071.
1: Ja, klopt.
0: Vertel, wat gaat dat worden?
1: Ja, iedereen is in principe welkom. Alle niveaus zijn welkom. We willen graag iedereen uitnodigen om langs te komen die met Nederlandse taal wil oefenen. Want hoe meer mensen, hoe beter we ook natuurlijk groepjes kunnen maken daar met die verschillende niveaus die elkaar wat ook kunnen leren nog. En dan kunnen mensen natuurlijk ook met gesprekspartner wisselen, waardoor ze ook taal kunnen oefenen met meerdere personen. Dus eigenlijk wil ik een oproep doen aan iedereen die bezig is met Nederlandse taal leren om langs te komen als je toevallig kan zaterdag 5 september.
0: Want even voor mijn beeldvorming, hoe lastig is het om Nederlands te leren en om dat goed te kunnen spreken?
1: Ja, je moet wel je best doen. Je moet het vooral veel gebruiken. Dus eigenlijk is de kwestie van veel spreken en een taalcafé die laagdrempelig is, helpt daar gewoon bij. Want het is makkelijker, je hebt meerdere gesprekspartners. Je kan je moet gewoon uren maken om Nederlands te praten. En Nederland is in dat op zich wel een lastig land, omdat veel mensen als ze horen dat je buitenlands bent, gaan ze meteen Engels praten. Dan switch je naar Engels en dan kan je alsnog niet een goed Nederlands gesprek voeren. Dus het is juist fijn als je een omgeving hebt waar mensen gewoon echt vast allemaal Nederlands gaan praten voor een uur. En waar je gewoon het kan uitproberen, Nederlandse taal, zonder dat mensen meteen inderdaad naar Engels schakelen of je daar aankijken.
0: Ja, dit gaat dan die eerste editie worden. Wat verwacht je daarvan en hoeveel mensen hoop je dat er op af gaan komen komende zaterdag?
1: Ja, het is altijd spannend, zo'n eerste editie. Ik heb gewoon wel wat aanmeldingen gehad natuurlijk op Instagram. En met mensen die zeiden, het was een superleuk initiatief. Dus je hoopt natuurlijk dat je sowieso met 20 of rond de 20 personen zou leuk zijn om mee te starten. Maar je weet natuurlijk nooit hoe het loopt. Het kan ook minder zijn, het kan ook meer zijn. En het is al superleuk als je met z'n vijf zit. Dus in dat opzicht maakt dat niet veel uit. Maar hoe meer, hoe beter.
0: En doe je dan de organisatie helemaal zelf? Of heb je een team om je heen en doe je dat echt met elkaar?
1: Ja, ik heb het samen met mijn vriendin heb ik het opgezet. Maar zij is nu ook druk bezig.

0: betalen. Als je een goede reden daarvoor hebt. Want we willen dit gewoon aanbieden aan iedereen. Dus ja, het zal leuk zijn als mensen daarvoor komen.
1: Dus eigenlijk heel erg laagdrempelig. En zeg je, bij succes gaan we dit vaker doen en dan iedere keer op dezelfde locatie? Of ga je een beetje roleren tussen allerlei plekken in de regio?
0: Nou, voorlopig zijn we van plan dus elke zaterdag, met uitzondering van vakanties. Misschien als ik op vakantie ben, op de vakantieperiodes van school. Bij de Bourbon Street te doen. Ja, dat is gewoon opstarten, kijken hoe het gaat. Ik vind het een superleuke locatie om het te organiseren. En dan zou ik verder, bij Bourbon Street kan je als internationale student best wel veel doen. Dus ik denk dat het ook een ideale plek is om zoiets te organiseren. Omdat er sowieso veel internationals gewoon op andere tijdstippen daar rondlopen. Omdat veel studentenverenigingen huren het af. Internationale studenten kunnen gewoon bij de Bourbon Street in principe van alles organiseren ook.
1: Dus eigenlijk met andere woorden, op het moment dat je dus taal wil leren, je wil dat Nederlands onder de knie krijgen. Mensen komen daar gewoon gezellig samen. Het is daar een beetje babbelen, keuvelen, kopje koffie, kopje thee en dan van het een komt het ander.
0: Zeker, ja, dat is het eigenlijk. Lekker Nederlands praten.
1: Ja, mooi initiatief. Om 2 uur begint het. Zit er een eindtijd aan of is het gewoon, zolang het gezellig is, kan het?
0: Ja, ik ga starten met een uurtje. En dan misschien later nog kijken om het dan uit te bouwen. Het hangt natuurlijk ook vanaf hoe groot de groep is, wat de opkomst is. En een uur fulltime praten, dat is natuurlijk ook al best wel flink. Als ik hier een uur een interview had moeten doen, had ik ook al even goede voorbereiding nodig gehad.
1: Ja, dan wordt het lastig. Hey, en is het dan belangrijk om jezelf aan te melden of kan je echt gewoon komen aanwaaien om 2 uur 's middags?
0: Ja, voor de beeldvorming is het natuurlijk mooi om op Instagram een berichtje naar ons te sturen. @languagecafe071. Dat zou echt heel mooi zijn als je bericht stuurt. Dan kan ik een beetje inschatten hoeveel mensen er komen. Maar ja, sommige mensen hebben geen Instagram of last minute gaan ze toch kiezen om te komen. Kom vooral alsnog. Je bent welkom.
1: Iedereen welkom. Aankomende zaterdag de eerste editie. Het is dan 5 september, locatie Noordeinde 44. Rinus Veldhuizen, dank je wel. En laten we hopen op een succesvolle eerste editie.
0: Ja, heel erg bedankt.
1: En dan wens ik je nog een mooie maandag.
0: Ja, hetzelfde. Hai, hai.
2: Centraal Plus.

0: is toch wel een lekkere klassieker. 2002, Sophie Alice Baxter en Murder on the Dance Floor.
1: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
0: En die poll van deze week gaat over de Pride Week. Die Pride die is natuurlijk aankomende zaterdag. En afgelopen vrijdag is die Pride Week begonnen. Die duurt 10 dagen. En die botenparade belooft mooi weer te gaan worden. En waarschijnlijk gigantisch druk in de stad. Wij willen van jou graag weten, is het een noodzakelijk statement of gewoon een jaarlijks feestje? 3 keuzes. 12% die zegt, het is inderdaad een hoognodig statement. Mooie combinatie van beide. 48% en 40% geeft aan, het is eigenlijk vooral een feestje. Dus ik ben benieuwd, wat vind jij daarvan? 3 keuzes. Aankomende vrijdag de uitslag met Joyce in het weekoverzicht. En stemmen, dat kan je doen via onze website centraalplus.nl en natuurlijk ook via de nieuwsapp.
1: Stem nu op de poll. Ga naar centraalplus.nl en laat ons jouw mening weten.
0: En die Pride die gaan we trouwens aankomende zaterdagmiddag ook live uitzenden op tv bij Centraal Plus en ook online via centraalplus.nl. I knew it, I knew you. Taylor Swift komt eraan en dit is de nieuwste Roxy Dekker, Bare Minimum. Hey,

Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. En de nieuwste Roxy Dekker heet Bare Minimum. Zoeterwoude doet zaterdag 12 september met 12 monumenten mee aan de Open Monumentendag. En die editie die staat in het teken van, ja, je raadt het waarschijnlijk al, 750 jaar Zoeterwoude. Afgelopen weekend groots gevierd en morgen dan is het officieel 750 jaar Zoeterwoude. Dan is er ook een grote talkshow. En die gaan we trouwens ook uitzenden hier bij Centraal Plus morgenavond vanaf 7 uur. Maar goed, 12 september doet de Zoeterwoude ook mee. 12 monumenten. Nou, altijd wel bijzonder. Dan kom je op plekken die normaal gesloten blijven. Plekken waar je normaal echt niet in kan. Ja, die worden dan gewoon geopend. Moet je denken aan bijzondere musea, bijzondere molens, maar ook bijzondere gebouwen. Dus ja, eigenlijk wel heel erg bijzonder om daar eventjes bij stil te staan. Meer daarover vind je ook op onze eigen website. En dat is centraalplus.nl. En natuurlijk ook via de nieuwsapp die je kan downloaden. Straks, even na vijven, dan heb ik de nieuwsupdate voor je. Ga ik je bijpraten over het nieuws van vandaag uit de regio Leiden en Wassenaar. En al dat nieuws, dat vind je natuurlijk ook terug op de website centraalplus.nl. En heb jij de nieuwsapp al gedownload? Ja, via de nieuwsapp dan blijf je ook op de hoogte. 24 uur per dag. En bij heel belangrijk nieuws dan zetten we ook eventjes een pushmelding voor je aan. En dan weet je meteen wat er gebeurd is. En ik moet zeggen, dat is natuurlijk altijd heel erg fijn. Zometeen is de nieuwsupdate. En dit was een dikke hit in 2019. Stond toen echt wekenlang op nummer 1. The Weeknd, Blinding Lights.

0: Unity NL on Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 1:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL on Tour. Zondag 6 september vanaf 1:30 tot 7 uur. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorald Negens met het NOS-journaal. Peter Gillis probeert een veiling van 3 van zijn vakantieparken tegen te houden. Realityster en vastgoedondernemer dreigt de parken kwijt te raken omdat hij een aantal betalingen aan een schuldeiser zou hebben gemist. Gillis had bij hem miljoenen geleend en de hypotheekrechten als onderpand gegeven. Het gaat om de parken in Valkenswaard, Ommel en Valkenburg. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij werd in 1982 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Later werd hij fractieleider van het CDA en uiteindelijk lijsttrekker bij de verkiezingen van 1994. Toen verloor het CDA flink. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed. Hij was 78. De man die de prinsessen Amalia en Alexia had bedreigd is vrijgesproken. Hij zei onder meer dat hij Amalia wilde ontvoeren. Volgens de rechter had hij daar geen concrete plannen voor, maar zat hij in een psychose. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist, maar de rechtbank vindt dat dus niet nodig. De studenten en begeleiders uit Breda die vorige week ziek werden op een introkamp in België hadden waarschijnlijk het norovirus. Dat blijkt uit de eerste onderzoeksresultaten van de GGD. Op het kamp waren 175 van de 800 studenten ziek geworden. Sommigen moesten met uitdrogingsverschijnselen naar het ziekenhuis. Eerder werd nog gedacht aan voedselvergiftiging. Volgens de GGD kunnen er meer oorzaken dan alleen het norovirus zijn. Met de zieke studenten en hun begeleiders gaat het inmiddels weer beter. De Zeelandbrug is vanaf morgen 6 weken dicht voor onderhoud. In het beweegbare deel van de brug zijn scheurtjes ontstaan die gerepareerd moeten worden. De Zeelandbrug verbindt Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland met elkaar. Er rijden per dag zo'n 15.000 voertuigen over de brug. Het weer vanavond verspreid over het land nog wat buien. Vannacht droger en dan koelt het af naar 13 graden. Morgen vooral in het noorden nog een bui. In de rest van het land geregeld zon. Wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio loopt het vooral vast op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Hoofddorp en Roelofarensveen ben je een half uur langer onderweg. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Verderop op de A4 richting Rotterdam. Tussen Knoppen Hoofdvliet en Den Haag-Zuid is het op onthoud 10 minuten. En dat geldt ook voor de A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein. En de A20 naar Hoek van Holland tussen datzelfde Terbrechtseplein en Delfshaven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Elmar.

0: Sian is de Hubiera con Alcido en Awake Tonight van Afrojack, Sia en David Guetta.
1: Het is 5 uur geweest. Je pc mag uit. Stap in je auto of op je fiets of...
0: onderweg naar de laatste avond van augustus.
1: De werkdag is voorbij. Dit is de middagshow.
0: Ja, en morgen is dan volgens de meteorologen officieel de zomer ten einde. Maar ja, komend weekend belooft het gewoon weer mooi te gaan worden. En morgen trouwens ook een dag met veel zonneschijn. En dan woensdag, donderdag en vrijdag. Ja, hou dan rekening met in ieder geval een aantal buien. Maar goed, morgen dus officieel de zomer ten einde. Vandaag de eerste officiële schooldag. En dat betekent dat het hele land gewoon weer naar school of aan het werk is. Aan de ene kant een beetje wennen. Aan de andere kant, ja, ik hoor om mij heen toch ook wel heel veel mensen die hebben dan zoiets van... hé, lekker dat alles weer normaal is en lekker dat we gewoon weer zijn begonnen. Ja, komend weekend veel evenementen. Ga ik het zo meteen eventjes met je over hebben. Ook de nieuwsupdate komt eraan. Ga ik je bijpraten over het nieuws van vandaag. De 31ste augustus uit de regio Leiden en Wassenaar. En ook de

0: Officieel een classic uit de 90s, de Red Hot Chili Peppers en Under the Bridge.
1: Het is 5:15. Dit is de Centraal Plus nieuwsupdate van vandaag.
0: Met het nieuws uit Leiden, Leiderdorp, Voorschoten, Oegstgeest, Zoeterwoude en Wassenaar. Beginnen we even met oud-minister Eelco Brinkman. Vandaag is bekend geworden dat hij is overleden op 78-jarige leeftijd. En Eelco die heeft nogal een goede band en een grote link met Leiden. Complete artikel dat vind je op onze eigen website. Nou, dan aankomend weekend, 32e Zoeterwouds Open Podium. Ja, lokaal talent, dat komt daar samen. Dat gaat daar leuke dingen doen, gaat daar liedjes zingen. En dat gaat dan weer gebeuren in Café De Meester in het dorp. Dan jubileum, 3 oktober vereniging wordt gevierd met bijzondere verrassing. Iets met een gouden wikkel. En dat programmaboekje dat ofwel op de deurmat is geploft, of een van deze dagen bij jou op de deurmat gaat ploffen. Nou, dan ook wat 112 nieuws. Fietser gewond na aanrijden met een vrachtwagen op een drukke kruising in Leiden. En vanmorgen was het ook weer bal op de N434. De weg is een tijdje afgesloten geweest vanwege een aanrijding tussen een busje en een vrachtwagen. Dat en meer op onze website. En dat is centraalplus.nl. En uiteraard ook via de nieuwsapp die je kan downloaden via Android en iPhone. Shine On, Rio komt eraan. Eerst Jelly Roll. Dit is I'm Good.

even een klein beetje proberen die zomer vast te houden. Shinon van Rio en I'm Good van Jelly Roll. Ja, komend weekend belooft een weekend te gaan worden met inderdaad heel veel activiteiten. Er gaat echt heel veel gebeuren. Onder andere het dorpsfeest in Zoeterwoude. Komende vrijdag, zaterdag en zondag. Komende vrijdag, zaterdag en zondag ook in Leiderdorp de vriendenfeesten. En dan is het ook komende zaterdag nog eens tijd voor de jaarmarkt in Leiderdorp. En dan is het de hele week al Pride Week met als hoogtepunt toch eigenlijk wel komende zaterdag. Want dan gaat die Kennel Pride weer varen met ongeveer een bootje of 50. En daarna een groot eindfeest bij de Lammermarkt met allerlei optredens. En ja, dat heeft dus alles te maken met de Pride Week. En die is inmiddels bezig, duurt in totaal 10 dagen en begon afgelopen vrijdag. Met andere woorden, komend weekend, ja, je hoeft je zeker niet te gaan vervelen. Centraal Plus, Somebody New, Sven Seleers.

0: Tom O'Dell, Last Frequencies, Black Friday en Somebody New. Het is een X-Plus track op naam van Sven Seleers en momenteel ook een hit uit de 30. Onderweg naar huis met de muziek van Centraal Plus en natuurlijk ook het nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar. De nieuwste Shanno Spyro komt eraan. Ook Lady Gaga met Bradley Cooper. En ik ga je even mee terugnemen naar afgelopen zaterdag. Namelijk het feest in Zoeterwoude, de jaarmarkt, de braderie, het 750-jarig bestaan van het dorp en je hoort daar de burgemeester Carla Breuer over. Eerst nu tijd voor weerverkeer en regionieuws. Hier is Robert.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. Oud-minister, voormalig CDA-leider en Leidenaar Elko Brinkman is op 78-jarige leeftijd overleden. Dat gebeurde na een kort ziekbed. Zijn familie heeft dat vandaag bekendgemaakt. Brinkman was van 1982 tot 1989 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. En hij woonde sinds 1975 in Leiden. Vanochtend is er een flinke botsing geweest tussen een bestelbus en een vrachtwagen op de N434 bij Leiden. Het gevolg was een verkeerschaos. De bestuurder van de bestelbus raakte gewond en is door ambulancepersoneel behandeld. Als gevolg van het ongeluk stond er een enorme file op de weg tussen Leiden, Oegstgeest en Wassenaar. En het afgelopen weekend stond Leiden voor de vijfde keer in het teken van de Pasar Leiden. Het bezoekersaantal van het festival dat de Indische en Indonesische cultuur viert groeide in korte tijd flink. Het begon met enkele duizenden bezoekers en inmiddels zijn dat er ruim vier keer zoveel. De organisatie spreekt dan ook trots van een cultureel fenomeen van formaat. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend droog. Door de bewolking koelt het maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 16 graden. Morgen wordt het de hele dag droog en zonnig. En loopt de temperatuur op tot 21 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Amsterdam Den Haag heb je tussen Hoofddorp en Roelofarendsveen 10 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is weer vrij. A20 naar Gouda, bij Moordrecht 10 minuten extra. Diezelfde A20, maar dan de andere kant op. Tussen Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven doe je er ook 10 minuten langer over. Bij Gouda viel op de N207 van Alphen aan de Rijn naar Bergambacht. Bij industrieterrein Gouwenstroom heb je ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: bouwde en hoe dat klonk. Luister mee.
1: Ja, hij is geopend zojuist. Hier met de braderie hebben we 750 jaar Feestweek Zoeterwoude geopend.
2: Hoe ging dat, die opening?
1: Ik heb een woordje gericht tot de vrijwilligers die er stonden. Vervolgens zijn de vrijwilligers uitgenodigd om samen met mij het lint door te gaan knippen. Zij hebben het vastgehouden. Ik heb het doorgeknipt en daarmee is de Feestweek geopend. Ja, was feestelijk leuk. Alle vrijwilligers waren er. Althans, het grote kernteam. Dat zijn 5 mensen die al een jaar lang hun schouders eronder zetten voor alle diverse dingen. Nou ja, van het opzetten van een braderie tot alle historische elementen. Tot de socials. Je kunt het bijna niet bedenken. En natuurlijk het grote feest vanavond.
2: Zoeterwoude bestaat 750 jaar. U bent pas net burgemeester. U valt wel met uw neus in de boter. Hoe is dat?
1: Ja, absoluut. Toen de commissaris van de Koning mij vroeg, heb ik me onmiddellijk gerealiseerd dat ik inderdaad met mijn neus in de boter zou gaan vallen. En dat is natuurlijk leuk. Je kunt op zo'n moment kun je heel veel mensen leren kennen. En dat is voor mij een mazzeltje.

Het is eigenlijk een beetje alsof deze man een soort van abonnement heeft op de 30 van Centraal Plus. Gewoon onafgebroken staat hij in de lijst. Homewrecker. Ja, dat is er ook zo eentje die in ieder geval afgelopen zaterdag nog in dus de 30 populairste van dit moment stond. Je hoorde Samber, Homewrecker en daarvoor Shawn Mendes met Z en Last in Japan. Einde van de middagshow voor maandag 31 augustus. Morgen een nieuwe, dan vanaf 3 uur op 1 september. Voor nu, eet smakelijk, maak er een hele fijne avond van. En dit is Verleden Tijd. Je hoort Fleming.

0: Jaarmarkt Leiden-Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden-Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden-Dorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Door Al Negens met het NOS-journaal. De drie coalitiepartijen die onderhandelen over de begroting voor volgend jaar zijn dichtbij een akkoord. Dat zeggen bronnen rondom het kabinet. Het is nog niet duidelijk waar ze het over eens zijn geworden. Normaal gesproken worden die plannen pas met Prinsjesdag bekendgemaakt. De deadline voor het indienen van de begroting werd vandaag meerdere keren uitgesteld. D66, VVD en CDA zouden vanochtend al de puntjes op de i zetten. Maar de onderhandelingen gingen moeizamer dan gedacht. Voetballer Lionel Messi stopt als international voor Argentinië. De 39-jarige aanvaller kwam 207 keer uit voor het Argentijnse elftal, waarmee hij 4 jaar geleden wereldkampioen werd. Messi scoorde 125 keer voor Argentinië. De verloren finale tegen Spanje van het afgelopen WK was zijn laatste interland. Tanja Koen, die in 1951 de eerste tv-omroepster van de NCRV werd, is overleden. Later maakte ze ook eigen programma's voor die omroep, zoals de Zaterdagavondshow en Stedenspel. In de jaren 80 was ze nog panellid van de quiz Zo Vader Zo Zoon. Tanja Koen was 100 jaar. De veroordeelde Marius Borg Heubu mag volgende week de uitvaart van de Noorse koning Harald bijwonen. Heubu is de zoon uit een eerder huwelijk van de nieuwe koningin Mette Marit. Hij is veroordeeld voor onder meer verkrachting, maar er loopt nog een hoger beroep. Hij moet bij de uitvaart wel een enkelband dragen. Na grote bosbranden in Algerije wil de president de doodstraf invoeren voor brandstichters. Officieel is de doodstraf nooit afgeschaft in het land, maar die wordt al 33 jaar niet uitgevoerd. Vorige week kwamen bij branden zeker 12 mensen om. De president wil de wet binnen 2 weken aanpassen. Het weer vanavond vallen verspreid over het land nog wat buien. Vannacht wordt het droger, koelt het af naar 13 graden. Morgen overdag vooral in het noorden nog een enkele bui. De rest van het land geregeld zon. Dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag heb je voor het knooppunt Burgerveen 10 minuten vertraging. En diezelfde A4, maar dan verderop richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hoofdvliet en Den Haag-Zuid is het oponthoud een kwartiertje. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Oud-minister, voormalig CDA-leider en leidenaar Elko Brinkman is op 78-jarige leeftijd overleden. Dat gebeurde na een kort ziekbed. Zijn familie heeft dat vandaag bekendgemaakt. Brinkman was van 1982 tot 1989 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. En hij woonde sinds 1975 in Leiden. Vanochtend is er een flinke botsing geweest tussen een bestelbus en een vrachtwagen op de N434 bij Leiden. Het gevolg was een verkeerschaos. De bestuurder van de bestelbus raakte gewond en is door ambulancepersoneel behandeld. Als gevolg van het ongeluk stond er een enorme file op de weg tussen Leiden, Oegstgeest en Wassenaar. En het afgelopen weekend stond Leiden voor de vijfde keer in het teken van de Pasar Leiden. Het bezoekersaantal van het festival dat de Indische en Indonesische cultuur viert groeide in korte tijd flink. Het begon met enkele duizenden bezoekers en inmiddels zijn dat er ruim vier keer zoveel. De organisatie spreekt dan ook trots van een cultureel fenomeen van formaat. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend droog. Door de bewolking koelt het maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 16 graden. Morgen wordt het de hele dag droog en zonnig. En loopt de temperatuur op tot 21 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu... meer muziek voor jou.

0: het weg.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. De drie coalitiepartijen die onderhandelen over de begroting van volgend jaar hebben op de valreep een akkoord bereikt. Dat zeggen bronnen rondom het kabinet. Het is nog niet duidelijk waar ze het over eens zijn geworden. Normaal gesproken worden de plannen pas met Prinsjesdag bekendgemaakt. Volgens politiek verslaggever Ewout Kiewiet was het tot het laatste moment spannend.
3: Het is echt op partijbelang gegaan. Het is hard tegen hard geweest. VVD vooral tegen D66 en CDA. Die toch tot op het laatst hebben geknokt. Om daar zoveel mogelijk voor die partij in te krijgen.
2: Vanavond komt premier Jetten met een verklaring. Voetballer Lionel Messi stopt als international voor Argentinië. De 39-jarige aanvaller kwam 207 keer uit voor het Argentijnse elftal, waarmee hij 4 jaar geleden wereldkampioen werd. Messi scoorde 125 keer voor Argentinië. De politie in Zwitserland heeft iemand opgepakt voor de schietpartij op een rave. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in het noorden van het land. De verdachte is een man van 43. Waarschijnlijk is er maar één dader, zegt de Zwitserse minister van Justitie. Maar het onderzoek gaat door.
4: Die ermittelingen lopen. Ze moeten klaren wer voor die taat verantwoordelijk is. Wie zich die ereignissen genau abgespielt hebben. En welches motief der taat zugrunde liegt.
2: Na de schietpartij overleed een 22-jarige vrouw aan haar verwondingen. 5 mensen raakten gewond. De eerste tv-omroepster van de NCRV, Tanja Koen, is overleden. Ze begon kort na de Tweede Wereldoorlog bij de NCRV Radio en hoort bij de eerste generatie tv-omroepsters toen in 1951 de televisie in Nederland begon. Later maakte ze ook eigen programma's zoals de Zaterdagavondshow, Dier en Vriend en Stedenspel. In de jaren 80 was ze nog panellid van de quiz Zo Vader, Zo Zoon. Tanja Koen overleed vorige week en is vandaag in besloten kring begraven. Ze was 100 jaar. Het weer vanavond nog wat buien. Vannacht droog, dan koelt het af naar 14 graden. Morgen plaatselijk nog een bui, maar verder geregeld zon. Dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Oud-minister, voormalig CDA-leider en leidenaar Elko Brinkman is op 78-jarige leeftijd overleden. Dat gebeurde na een kort ziekbed. Zijn familie heeft dat vandaag bekendgemaakt. Brinkman was van 1982 tot 1989 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. En hij woonde sinds 1975 in Leiden. Vanochtend is er een flinke botsing geweest tussen een bestelbus en een vrachtwagen op de N434 bij Leiden. Het gevolg was een verkeerschaos. De bestuurder van de bestelbus raakte gewond en is door ambulancepersoneel behandeld. Als gevolg van het ongeluk stond er een enorme file op de weg tussen Leiden, Oegstgeest en Wassenaar. En het afgelopen weekend stond Leiden voor de vijfde keer in het teken van de Pasar Leiden. Het bezoekersaantal van het festival dat de Indische en Indonesische cultuur viert groeide in korte tijd flink. Het begon met enkele duizenden bezoekers en inmiddels zijn dat er ruim vier keer zoveel. De organisatie spreekt dan ook trots van een cultureel fenomeen van formaat. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend droog. Door de bewolking koelt het maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 16 graden. Morgen wordt het de hele dag droog en zonnig. En loopt de temperatuur op tot 21 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Centraalplus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorald Negens met het NOS-journaal. De ministerraad heeft ingestemd met de begroting waar de coalitiepartijen het vandaag over eens werden. Wat erin staat is onbekend. Premier Jetten is optimistisch.
2: We hebben de afgelopen weken heel veel ideeën opgehaald bij verschillende politieke partijen. Maar ook bij mensen en organisaties in het land. En ik denk dat ze op Prinsjesdag zullen zien dat we heel veel van die wensen en ideeën in deze begroting kunnen inpassen. En hopelijk dus ook brede steun kunnen vinden voor grote investeringen.
1: Oppositiepartijen zien brede steun niet zitten en willen dat het kabinet scherpe keuzes maakt. Plannen worden met Prinsjesdag bekendgemaakt. Op de Middellandse Zee is opnieuw een olietanker onderschept die vermoedelijk deel uitmaakt van de Russische schaduwvloot. Dat gebeurde gisteren, zei EU-buitenlandchef Callas. In de afgelopen maanden werden al 5 schepen van die schaduwvloot door de EU geënterd. De vloot bestaat uit meer dan 1000 schepen die onder een andere vlag onder meer olie uit Rusland vervoeren. Veel EU-landen willen er harder tegen kunnen optreden. Morgen spreken de Europese defensieministers in Dublin onder meer over meer acties tegen de schaduwvloot. Na de overstromingen in Nepal worden nog altijd 4200 mensen vermist, onder wie bijna 600 buitenlanders. Ook in Tibet zijn nog honderden mensen vermist. De hulpverlening verloopt moeizaam, merkt hulporganisatie CARE.
3: De toegang tot het gebied is slecht door beschadigde wegen. Dus we zien dat bijvoorbeeld vrachtwagens met hulpgoederen daar niet goed kunnen komen. Terwijl we wel dus zien dat die nood heel hoog blijft.
1: Dodental is inmiddels opgelopen tot boven de 900. Vanwege een broedende zwaluw lopen de werkzaamheden aan de Norgerbrug bij Assen opnieuw uit. De boerenzwaluw heeft een nestje gemaakt onder de net geplaatste brug. Het dier is beschermd en mag niet gestoord worden. De werkzaamheden zouden in mei klaar zijn, maar dat wordt nu begin volgend jaar. Het weer, vanavond nog wat buien, vannacht droog. Het koelt af naar 14 graden. Morgen plaatselijk nog een bui, maar verder geregeld zon. En dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu meer.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorald Megens met het NOS Journaal. Uit de begroting waarover de coalitie van D66, VVD en CDA het vandaag eens werd, valt voor de oppositie voldoende te halen. Dat zeiden premier Jetten en minister Heijnen van Financiën vanavond. Ze deden een oproep aan de oppositie om de plannen te steunen. Jetten zei dat het minderheidskabinet hele mooie dingen kan doen voor het land. Op Prinsjesdag worden de plannen bekendgemaakt. Voor de zesde keer in korte tijd is op de Middellandse Zee weer een olietanker onderschept die vermoedelijk bij de Russische schaduwvloot hoort. Met die vloot vervoert Rusland onder een andere vlag gesanctioneerde goederen zoals olie. Morgen spreken Europese defensieministers in Dublin over hardere acties tegen de vloot. De Amerikaanse ambassadeur in België zegt dat hij gewoon doorgaat met het plaatsen van zijn mening op sociale media. Vandaag moest hij op het matje komen omdat hij een Belgische minister had beledigd. De Amerikaan trekt zich er weinig van aan.
2: We had a very frank discussion about, you know, posting on social media, even though it's my personal page. So I do respect what the deputy prime minister and foreign minister said. I of course will continue to post my thoughts.
1: Vorige week had hij commentaar op het aanscherpen van de regels voor alcoholreclame. Hij zei dat de gezondheidsminister in België alle levensvreugde schaadt. TV-omroepster Tanja Koen is overleden. Ze was de eerste omroepster van de NCRV begin jaren 50.
3: Diezelfde vrije omroep begon in 1952 met de televisie.
4: Goedenavond, dames en heren. Aan het begin van deze avond vragen we u aandacht.
3: En Tanja Koen was de eerste NCRV-omroepster die een geregelde verschijning werd in de Nederlandse huiskamer.
1: Ze was onder meer bekend van programma's als De Zaterdagavondshow en Wie wil er mijn marmotje zien? Tanja Koen overleed vorige week maandag op 100-jarige leeftijd. Het weer, nog wat buien, maar op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 14. Morgen blijft het bijna overal droog. Met geregeld zon, dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Premier Jetten is opgelucht dat er op de valreep toch een akkoord is bereikt over de begroting. Hij denkt dat er voldoende steun voor komt uit de oppositie. Volgens CDA-leider Bontebal waren het moeilijke gesprekken de afgelopen dagen.
2: Want we eigenlijk steeds twee discussies voeren. De ene is met z'n drieën erover eens. En de tweede is dit genoeg een handreiking naar de oppositie?
1: Wat er precies in de plannen staat, blijft onduidelijk. Ze worden op Prinsjesdag gepresenteerd. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en een speciale eenheid uit Rotterdam is onderweg. Uit het gebouw komen gele rookwolken. Een verkeerd type staal zou in een bad met salpeterzuur zijn beland, waarna er dampen vrijkwamen. In de omgeving van het bedrijf in Eindhoven worden metingen gedaan om te kijken of er risico is voor omwonenden. De overstromingen in de Amerikaanse Grand Canyon hebben een tweede leven geëist. Eerder vandaag werd het lichaam van een man van 46 gevonden. Over de tweede dode is nog niets bekendgemaakt. Er zijn nog 15 mensen vermist. Door een grote hoeveelheid regen veranderde een rustige beek zaterdag opeens in een kolkende modderstroom. En sindsdien zijn tientallen mensen met helikopters geëvacueerd. Veel bruggen zijn verwoest en de enige waterleiding in de kloof is beschadigd. In Arizona worden nieuwe buien verwacht. Na twee dagen is de brand in een verdeelstation in Groningen uit. Het was moeilijk om de brand in Meeden te blussen, legt de veiligheidsregio uit.
3: Er zit 140.000 liter koololie onder ieder gedeelte van die transformator. En hij is opgedeeld in 6 stukken. En ja, olie kan gewoon moeilijk geblust worden.
1: Vanmiddag lukte dat uiteindelijk toch. Het verdeelstation is belangrijk voor de stroominvoer van wind op zee en energie uit Duitsland. Het weer, nog een paar buien, maar op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 14. Morgen blijft het bijna overal droog met geregeld zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog niet bekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet gekozen is en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief en denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en een speciale eenheid uit Rotterdam is onderweg. Uit het gebouw komen gele rookwolken. Een verkeerd type staal zou in een bad met salpeterzuur zijn beland, waarna er dampen vrijkwamen. In de omgeving van het bedrijf in Eindhoven worden metingen gedaan om te kijken of er risico is voor de omwonenden. Voor het eerst in 15 jaar is er weer een volwaardige academische studie van de Friese taal in Nederland. 3 studenten zijn er vandaag aan begonnen aan de Universiteit in Groningen. Jarenlang was er te weinig animo voor een bachelor die gewijd was aan de Friese taal. Om de studie rendabel te maken moeten er eigenlijk 20 studenten zijn. Omdat dat voor een kleine taal eigenlijk niet haalbaar is, kwam er subsidie vanuit Den Haag en de provincie. In de Thaise badplaats Pattaya zijn tientallen prostituees opgepakt, omdat er deze week een Amerikaans vliegdekschip aanlegt in de haven. En ook wordt er extra gecontroleerd in het uitgaansgebied. De ruim 5000 militairen hebben meer dan 250 dagen op zee doorgebracht en mogen in Thailand voor het eerst van boord. Hoewel prostitutie illegaal is, wordt het meestal gedoogd in het land, maar de komende dagen even niet. Toch wordt er ook uitgekeken naar de Amerikaanse militairen, omdat ze hopelijk een hoop geld uitgeven tijdens hun verblijf. Het weer, er kan nog een bui vallen, maar op de meeste plekken is het droog. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen regelmatig zon, vooral in het noorden kan dan een bui vallen en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Elke dag op centraalplus.nl.
1: Bubbly.
2: Set it!

0: Centraalplus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog niet bekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet is gekozen en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief. Hij denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. De Franse oud-premier Edouard Balladur is overleden. Hij begon zijn politieke carrière in de jaren 60 als adviseur van premier Pompidou. Later was hij minister van Financiën onder premier Chirac. In 1993 werd Balladur zelf premier onder de socialistische president Mitterrand. Balladur was conservatief. Zijn samenwerking met Mitterrand was dan ook moeizaam. 2 jaar later deed hij een poging om president te worden, maar dat lukte niet. Edouard Balladur was 97 jaar. De overstromingen in de Amerikaanse Grand Canyon hebben een tweede leven geëist. Eerder werd het lichaam van een man van 46 gevonden. Over de tweede dode is nog niets bekendgemaakt. Er zijn nog 15 mensen vermist. Door een grote hoeveelheid regen veranderde een rustige beek zaterdag opeens in een kolkende modderstroom. Sindsdien zijn tientallen mensen met helikopters geëvacueerd. Veel bruggen zijn verwoest en de enige waterleiding in de kloof is beschadigd. Aan de Rijksuniversiteit Groningen zijn 3 studenten begonnen aan de studie Friese taal. Het is voor het eerst in 15 jaar dat die studie kan worden gevolgd. Jarenlang was er te weinig animo voor de academische opleiding. Dan het weer, opklaringen en wolken. Hier en daar valt een bui. Het is vannacht een graad of 14. Overdag geregeld zon. Plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog onbekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet is gekozen en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief. Hij denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. Ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. Het vuur woedde in een van de grootste particuliere defensiebedrijven van Polen. In die fabriek worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. De brand was na 2 uur geblust en raakte niemand gewond, melden lokale media. Volgens het Poolse OM is er wel veel schade, omgerekend bijna 3,5 miljard euro. De Franse oud-premier Édouard Balladur is overleden. Hij begon zijn politieke carrière in de jaren 60 als adviseur van premier Pompidou. Later was hij minister van Financiën onder premier Chirac. In 1993 werd Balladur zelf premier onder de socialistische president Mitterrand. Balladur was 97 jaar. In Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen bij een ongeluk in een metaalbewerkingsbedrijf. Er kwamen gele dampen naar buiten. Een speciale eenheid van de brandweer is vanuit Rotterdam gekomen om het probleem te verhelpen. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar een bui. Het is vannacht een graad of 14. Overdag geregeld zon, maar plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Volgens de burgemeester van Pekela voelden mensen zich overvallen door de opening van de noodopvang. Hij heeft zijn excuses aangeboden. Oppositiepartijen reageren terughoudend op het akkoord over de begroting dat de coalitiepartijen hebben gesloten. Pro-leider Klaver is bang dat er opnieuw geen knopen zijn doorgehakt. En SGP-leider Stoffer denkt dat de miljoenennota nu al achterhaald is. Het moet nog blijken of er een meerderheid komt voor de plannen. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. De afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Vervolgens kwamen er gele rookwolken uit het gebouw. Salpeterzuur is een gevaarlijk bijtend zuur. Omdat de pakken van de brandweer uit Brabant niet bestand waren tegen de gevaarlijke stoffen, kwam een speciale eenheid uit Rotterdam helpen in Eindhoven. Volgens de brandweer is er geen risico voor opvang.